0: studioalphen.nl.
1: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar o mijn God, o mijn God, ik heb het antwoord op de vraag nooit bij mezelf gezocht. En ik zie het nu, ik maak te veel kapot. Ik ben al zo lang op de vlucht voor wat me moeite kost.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten. Vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht en kan je er via de vluchtstrook langs. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
10: Met nu?

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Problemen om bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, dat soort zaken, heeft ook te maken met datacenters. Aan de Boerhavenweg in Alphen aan de Rijn moet zo'n datacenter komen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de bouw daarvan. Maar Pro Alphen roept de komst, daarbij roepen ze vragen op. Wat betekent zo'n datacenter voor omwonenden in bijvoorbeeld de wijk Kerk en Zanen, waar het dan naast komt te liggen? En ook voor het elektriciteitsnet, waar al jaren over wordt gesproken dat er een tekort aan stroom is. Daarvoor is in de studio aangeschoven raadslid Erik van Zuilen van Pro Alphen. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat komt er precies aan die Boerhavenweg? Een datacenter, maar inhoudelijk?
2: Het is dus een datacenter. Hij is 18 meter hoog, wordt hij. Ook een flinke oppervlakte. En we hebben daar inderdaad vragen over gesteld, wat je al net aangaf. In de eerste plaats, omdat datacenters bijvoorbeeld ook geluidsoverlast kunnen geven en het relatief dicht bij woningen staat. Maar vooral ook omdat de energiegebruik hiervan staat ongeveer gelijk aan 25.000 huishoudens. We hebben een uitbreiding van het middenspanningsstation op het bedrijventerrein straks. Een groot deel van de extra transportcapaciteit die we krijgen met dat datacenter wordt eigenlijk in één keer, dat middenspanningsstation wordt in één keer opgebruikt door dat datacenter. Ja. Terwijl er ook nog meer dan 100 bedrijven al in de wacht staan, ook voor een aansluiting. Dus ja, wij vragen ons af, moeten we meer grip hebben op dit soort keuzes ook vanuit de politiek en vanuit Alphen?
1: Is er ook wat te doen om het aanzicht? Want 18 meter hoog, ik heb je even opgezocht, gemiddeld flatgebouw in Nederland is zo'n 12 tot 30 meter hoog. Dus in feite is het gewoon de flatgebouw wat er komt te staan.
2: Ja, nou, ik ben daar een beetje dubbel over. Ik was zelf laatst bij de locatie. En het is wel echt midden op een bedrijventerrein. Ik snap dat daar niet per se de mooiste gebouwen komen.
1: Nee.
2: En we zijn eigenlijk ook wel voorstander dat we onze ruimte ook efficiënt gebruiken. Dus op zich dat bedrijf wat hoger worden, dat is voor ons niet het grootste probleem.
1: Het gaat echt om het stroomgebruik van zo'n datacenter, ja.
2: Ja, en het gaat dus dan ook om van wat voor soort bedrijven willen wij nou hebben in Alphen. En we hebben in het coalitieakkoord dat recent is getekend ook gezegd, we willen meer kijken naar wat levert het nou op als bedrijven zich hier vestigen. Bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, voor ook wat voor producten ze produceren. En dan kun je toch je vraagteken stellen bij zo'n datacenter.
1: Ja, wat vind je daar persoonlijk van dat het in Alphen komt?
2: Het is natuurlijk zo dat we tegenwoordig heel veel data gebruiken. Dus we snappen uiteraard dat er wel datacenters nodig zijn. Alleen we vinden het verstandiger om dat bijvoorbeeld dichter bij plekken te bouwen waar veel energie wordt opgewekt, zodat je het meteen aan kunt sluiten. We kunnen nu niet echt meer iets aan veranderen dat het er komt. Maar we vinden wel dat in de toekomst we het moeten voorkomen dat er nog meer datacenters komen. Omdat we dan dus geen ruimte meer hebben voor andere bedrijven die bijvoorbeeld meer werkgelegenheid opleveren.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aanval op de luchthaven van Riyadh van gisteren is een dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Er was een inslag in de passagiersterminal. Er was ook een aanval op het vliegveld van Dammam aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Daarin verspreidt hij een politieke boodschap, maar de campagne is betaald van belastinggeld en dat mag niet. Het weer, eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon en een graad of 16.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op dit moment in de regio op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug staat 8 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Vandaag is ook Paarse Vrijdag, de dag waarop scholen aandacht besteden aan acceptatie en het recht om jezelf te zijn, want dat recht hebben we. Het gaat alleen niet overal zonder problemen, want uit onderzoek van het AD en ook regionale kranten blijkt dat ongeveer 1 op de 3 scholen te maken krijgt met weerstand. Zo worden posters weggehaald of beklad, klagen ouders en trekken sommige leerlingen juist zwarte kleding aan in plaats van paars. Een soort van uit protest doen ze dat dan. Op de meeste scholen verloopt de viering overigens zonder problemen. Ja, de vraag is eigenlijk in feite, kun je jezelf op school zijn? Dat is zonder vervelende opmerkingen, zonder dat je hoeft na te denken of je wel of niet wordt geaccepteerd. Nou, meestal op middelbare scholen ben je daar überhaupt al mee bezig. Want ja, de puberteit, dan begint die onzekerheid een beetje te ontstaan. En daarom is zo'n Paarse Vrijdag echt wel goed ook om dat aan te pakken. Om daarbij stil te staan en ook te kijken, de acceptatie te kweken. Dat doen ze vandaag ook op het Ashram College in Alphen aan de Rijn. En daarvoor hebben we aan de telefoon Alim en Emiel. Goedemorgen.
2: Hi, met Alim en Emiel.
1: Hi, goedemorgen. Alim, om bij jou te beginnen. Het initiatief komt vanuit de Leerlingenraad om vandaag iets te doen met Paarse Vrijdag. Waarom wilden jullie iets organiseren op het Ashram?
2: We hebben natuurlijk dat onderzoek gezien laatst over de dalende gelijkwaardigheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ja. En we merken dus dat leerlingen met dus homoseksualiteit of die binnen die gemeenschap horen, het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. En dat is dus ook zo, dat schijnt uit onderzoek. En daarvoor hebben we Paarse Vrijdag georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in ieder geval 1 dag op school is waarop iedereen mag zijn wie die is en dat zo uitbundig mogelijk mag zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk vandaag, hè? Dus jullie gaan daarin mee met de eigenlijk landelijke organisatie van Paarse Vrijdag. Want dat wordt altijd op vrijdag 9 oktober, althans de eerste vrijdag van oktober gevierd, geloof ik.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe is dat bij jullie op school, Emiel? Wordt het een beetje geaccepteerd? Of wordt er buiten Paarse Vrijdag om veel aan gedaan om juist die acceptatie te kweken en daar begrip voor te kweken?
3: Nou, ik zou willen zeggen dat het natuurlijk 100% geaccepteerd wordt, maar dat zou niet echt realistisch zijn.
1: Nee.
3: Bijvoorbeeld bij gisteren, bij het opmaken, bijvoorbeeld het versieren. Of dan hang je wat paarse ballonnen op. En dan is er toch nog wel een bepaalde reactie van waarom is dat zo? En dan begint het natuurlijk van uit nieuwsgierigheid. En dan kan er wel eens komen van waarom moet dat? En er is toch niet voor dit en dit een feest. Dus er is zeker echt wel, ik zou niet zeggen dat het 100% geaccepteerd is. Maar door bijvoorbeeld die mensen die er vragen over hebben een adequate uitleg te geven, is daar steeds wat meer begrip voor. Maar ik zou wel willen zeggen, er is nog steeds bijvoorbeeld, je moet wel rekening houden met hoe hoog je de slingers hangt. Want als je ze te laag hangt, dan gaan ze er wel af.
1: Ja, maar is dat dan echt tegen eigenlijk Paarse Vrijdag? Hè? Tegen dat hele verhaal wat jullie willen verspreiden? Of is dat gewoon uit baldadigheid?
2: Ik denk dat het sowieso is uit baldadigheid en het gevoel willen dat je stoer bent. Hè? Maar ik denk vooral dat jongeren en met name pubers het een beetje eng vinden als er iemand is die anders is dan de norm. Hè? De norm is dat je hetero bent en dat je een man met een vrouw gaat. Maar ja, niet iedereen wil als man met een vrouw. En sommige mensen willen als man met een man.
1: Ja.
2: Tieners vinden dat raar. Dat wijkt af van hun norm. En als iets afwijkt van hun

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Nou, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow. 4:07. Iets later dan je dat je van ons gewend bent, maar we gaan zo beginnen hoor met de Ochtendshow. Eerst krijg je nog het nieuws. En die krijg je van de NOS.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
9: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door locatie.

0: lokale elektriciteitsproductie.
1: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn heeft woensdagavond rond 6:30 een steekincident plaatsgevonden. Een omstander raakte daarbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had niets met de ruzie te maken. De politie zoekt de verdachte en 2 mannen die bij de... Pardon. Zo, mijn keeldealer wil even niet meewerken.
3: Gaat het?
4: Nee. Niet echt, geloof ik.
3: Moet die overgenomen worden of gaat het
4: nee,
3: goed
4: ja,
3: zo?
4: Gaat wel.
3: Okay.
4: Ja. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd om zich te melden. Punt. Buschauffeurs en machinisten die in het streekvervoer gaan... tot aan de kerst iedere week een dag staken. De eerste landelijke stakingsdag is woensdag. De vakbonden FNV en CNV zijn boos... omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Ze willen onder meer minder werkdruk, betere roosters en meer loon. In onze regio kunnen bussen van EBS en Q-bus worden getroffen. De NS-bussen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven blijven wel gewoon rijden. De geplande zonneweide tussen de Doesmolenbrug en de A4 bij Hoogmade gaat definitief niet door. De provincie Zuid-Holland heeft de locatie ongeschikt verklaard... en geschrapt uit de plannen voor zonnevelden. De gemeente Kagenbrazen had de plek zelf voorgesteld... maar het college ziet nu onvoldoende mogelijkheden... om verder te gaan met zonne-energie op gemeentelijke grond... binnen het regionale traject. Ook lokale partijen hadden zich tegen de plannen uitgesproken. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Ja, het was even met vallen en weer opstaan, horden en stoten en dat soort zaken. Maar het is gelukt. Dankjewel, Ries. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Er is 1 file die langer dan 5 minuten duurt. Gaat om de N11, leiden richting Bodegraven. Want tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12... krijgt er zelf benauwd van. 3 kilometer, je vertraging is 6 minuten. Pim, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Wesley.
3: Nou, hopelijk heb jij wat minder stemproblemen. Hoe gaat het op het spoor?
5: Ja, op het spoor gaat het best lekker in plaats van hier in de studio. Want op het spoor rijdt alles in 1 keer door.
3: Ja, behalve die werkzaamheden. Of zijn die nog niet aan de gang?
5: Nee, die beginnen pas 13 oktober.
3: Oh, die dus beginnen morgen?
5: Ja, dat is nog niet bezig.
3: Nou, dat is mooi. Dan kun je vandaag nog even met de trein. Dat is altijd fijn. Dankjewel.
6: Hé, ik heb even een vraag. Ik ga straks de radio op. Dus ik dacht, misschien kan ik even een stemopwarming voor jou doen. Wat ga je doen? Ik ga op de radio!
7: De radio?
6: De radio!
8: Nou. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: 7. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier, maandag. Je merkt dan alles. 12 oktober 2026. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaat het weer een beetje?
1: Ja, het gaat wel weer een beetje. Het is gewoon zo'n korreltje van die koffie die toch achter mijn keel was gekomen.
0: Vind ik toch gek voor cupjes koffie.
1: Nou, heb ik het al vaker meegemaakt.
0: Oh, je hebt een bepaald merk. Zo, kwam dat...
1: Ik heb een bepaald merk, jongen.
0: Kwam dat een beetje Rotterdamse... je hebt een bepaald merk, joh. Hey. Wat voor merk heb je dan?
1: Ja, dat is gewoon de DE...
0: Ja. Ja, dat vind ik nooit te zuipen. Dat vind ik altijd echt drama. Maar blijkt maar weer dat er dan ook nog koffieprut daarachter...
1: Gelukkig is dit het laatste kuipje wat we hebben. Dus,
0: ja, dat scheelt weer. Ja, ik moet ook weer nieuwe bestellen, heb ik begrepen. Want thuis was de koffie ook op. Oh. Dat is toch een beetje jammer. Ja. En slecht beginnen op de maandagochtend. Maar goed, maakt niet uit. We zijn er. Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wes.
0: Heb je ook last van koffiedrap?
2: Ik heb geen last van koffiedrap.
0: Oh, wel ben ik daar blij mee.
2: Dat is ook wel even lekker.
0: Tenminste, één iemand die dat niet heeft.
2: Lang niet gek.
0: Jeetje, het is weer maandag. Het is weer even een beetje opstarten. Voor jou ook. Ja, jij hebt nog geen stemprobleem, Pim. Maar je had wel even iets wat je wilde rectificeren. Want wat is er aan de hand?
2: Ja, die werkzaamheden bij het tussen... Bodegraaf en Alphen, daartussen. Dus bij het traject Utrecht tussen Leiden. Daar is die werkzaamheden zijn wel begonnen. Dus hou er rekening mee dat je tot woensdag 14 juli niet kan reizen. Op dat traject. En dat duurt nog wel langer. Dat weten we eigenlijk ook hoe dat werkt bij overheidsprojecten. Maar...
1: En er zet bus in.
0: Ja, hey, ik dacht, dan heb ik nog een dagje lang om even wat te verzinnen op het feit dat wat staat te gebeuren. Hè? Oftewel, die werkzaamheden, langere tijd gaan er geen treinen rijden. Dat ik nog een soort van jingletje daarvoor kan maken. Ja. Maar ik had hem vandaag eigenlijk al af moeten hebben.
1: Eigenlijk wel.
0: Dat is toch weer jammer. Maar goed, we gaan toch proberen om in ieder geval morgen het allemaal voor elkaar te krijgen. En dan kunnen we je ook op de hoogte houden. Want om dat nou elke dag te benoemen, op een gegeven moment zou je het wel weten, bij wijze van. Ja, voor de mensen die niet altijd met de trein rijden, die weten het niet altijd. En zeker niet weten ze de weg te vinden om de informatie erachter te komen. Dus wat gaan we doen? We gaan even daar wat voor verzinnen. Iets wat we elke dag kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat jij ervan op de hoogte bent wanneer die werkzaamheden voorbij zijn. Dat gaat nog een hele tijd duren, hè? 2027 heb ik begrepen.
2: Ja, 14 juli. Maar mag je iets over kwijt?
0: Je mag zeker iets... Ja, want jij moet überhaupt...
2: Dit is mijn traject. Alleen het mooiste van het hele principe vind ik dat de NS heeft 72 opties bekeken van wat kunnen we gaan doen.
0: Ja.
2: En de beste optie was dit. Ik geloof het gewoon niet. Ik heb gewoon het idee dat het gewoon is... Ja. Wij hebben 72 opties, we hebben gewoon een ChatGPT gevraagd. Wat denk je ervan? En daarna is gewoon tegen...
1: Die brug die moet er tussenuit. Dus weet je, dat er blijft weinig over dan.
2: Nee, maar dat is het. Maar het ding is dat ik gewoon me niet kan voorstellen dat je...
0: Nee, maar wacht even, Pim. Vorige week hebben wij, of twee weken terug, hebben we Arno Leblanc van de NS aan de telefoon gehad. En hebben we hem hier ook ondervraagd van... joh, wat waren nou de opties? Of wat had er beter verzonnen kunnen worden? Maar jij zegt, ze hebben ChatGPT gebruikt en dat waren dan de opties. Wat zou dan een optie volgens jou kunnen zijn? Want omdat er bussen worden ingezet, dat je kunt omreizen via Gouda, via Leiden. Dat je eventueel, voor zover beschikbaar, een OV-fiets kunt gebruiken tussen Alphen en Bodegraven. Wat had de NS nog meer kunnen doen?
2: Ja, dit heb ik dus even met mijn oom besproken gisteren toevallig. Want dat is een wijs man, die heeft veel kennis in pacht. Leuk feitje over mijn oom. Die wist al voordat de Julianabrug het ongeluk was gebeurd. Hij zei al toen, dat kan niet goed gaan.
0: Nee.
2: Dit is echt gebeurd.
0: Het is een echte waarzegger.
2: Het is een echte waarzegger, die man. Maar die heeft gewoon heel veel kennis in het leven met betrekking tot dingen bouwen en zo. Ja. En hij heeft ook wel gewoon aangegeven van, het ding is, het is ook gewoon een stukje laksheid. Omdat als dat die brug dicht is, hoeven zij minder rekening te houden met veiligheid van dat er iedere keer treinen voorbij komen rijden. Terwijl ze aan die brug repareren of dingen aan het eruit aan het halen zijn en dergelijke. Dat zegt hij. Ik geloof hem.
0: Ja, maar wacht even. Er rijdt geen spoor, hè, daarnaast. Er gebeurt verder helemaal niks.
1: Nee.
2: Maar daarom dus. Dus ze kunnen nu...
0: Ik snap je punt even niet.
2: Nou kijk, stel, jij bent zo'n werkman.
0: Je bent een werkman. Ik heb zo'n petje op.
2: Ik ben even met een hesje aan en een hele rimram. En jij bent daar aan het bouwen.
0: Ja.
2: Dan moet jij veiligheidsmaatregelen treffen op het moment dat er treinen langs rijden.
0: Ja.
2: Daar moet je veiligheidsmaatregelen voor hebben.
0: Ja.
2: Als die treinen daar niet meer rijden, hoef jij dat niet meer te doen.
0: Natuurlijk dus wel.
2: Nee, want er rijdt geen één trein meer, dus je hoeft die
1: werkzaam... Ja, maar je moet sowieso toch oppassen.
2: Ja, nee, maar dat...
0: Oké, maar...
2: Anders val je in het water.
0: Nee. Ja. Oké, duidelijk. Maar wat is dan verder nog een punt? Want ik bedoel, nou, wat was een optie geweest dan nog verder?
2: Ik denk dat de optie veel beter was om gewoon ten eerste veel eerder te beginnen met die werkzaamheden dan dit iedere keer uitstellen, waardoor opeens die hele brug eruit gekelderd moet worden. Terwijl, maar ja, waarvan ik denk, moi.
0: En het moet ook beschikbaar zijn natuurlijk, hè? Dat is ook een ding, maar goed. Ga verder,
2: nee, het is,
0: ja,
2: gewoon, nee,
0: ja,
2: het is steeds uitgesteld. Nee, de NS heeft gezegd ook, bij de RTL Nieuws is er gezegd bij de NS, we stellen het uit, we hebben het steeds uitgesteld omdat dit een heel druk traject is.
0: Ja.
2: Nou ja, fair, maar liever 2 maanden geen trein dan 1.5 jaar geen trein. Want we hebben nu gewoon bijna 3/4 jaar gewoon geen trein.
0: Maar dan alsnog, ik bedoel, ondanks dat het was uitgesteld of niet, dan had het nog 3/4 jaar geduurd, want de werkzaamheden die zullen er niet minder op zijn.
2: Nee,
0: maar goed, nogmaals, wat is een optie dan nog voor jou?
2: Nou, voor mij had de optie geweest dat het 2 jaar later gedaan als ik klaar was met studeren.
0: Wat zin is voor mij, hè?
2: En de andere optie is denk ik gewoon, had gewoon lekker eerst die hele brug, zeg maar, gewoon een stukje gewoon. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen.
0: Een stukje verlegd. Gewoon even dat spoor verleggen. Ja, ja, natuurlijk. Nee, dat gaat even lekker.
2: Best, het is niet mijn baan, hè. Mijn baan...
1: Nee, ik weet de oplossing. Gewoon een pontje voor de trein.
0: Ja, die heeft ook geholpen, Dries. Maar...
2: Jongens, mijn baan is gewoon ordinair lullen op de radio. Gewoon ongelooflijk.
0: Nee, maar het moet wel gefundeerd zijn. Ik bedoel, nee, weet je wat het is, Pim? En dat, dit soort opties zijn er vaak geroepen, hè. Van, joh, doe even een pontje. Ja, ga nee, even een trein met 100.000 man. Even via een pontje over laten varen. Dat gaat niet. Daarnaast, een trein over laten varen is ook al een ding. Een brug aanleggen, ja, we hebben het Arno ook gevraagd. Dat gaat ook niet, want je hebt toch te maken met grondeigenaren waarvan de grond is, hè? Dat is niet van de provincie, is niet van het spoor, maar er liggen gewoon weilanden naast van boeren, van eigenaren, van mensen.
2: Ja, dat klopt.
0: En hoe ga je nou eens een spoor even omleggen? Ik bedoel, het is veengrond, hè? Voordat het eenmaal... plat ligt en ook niet gaat verzakken, dat gaat nog even duren. Dus er zijn gewoon weinig opties, Pim.
2: Nee, er zijn niet veel opties, maar toch ben ik er wel van overtuigd.
0: Ja, er zit ergens nog in zijn achterhoofd. Er had nog echt iets... Je had met de helikopter gewild.
2: Ja, zoiets.
0: De NS-helikopter, ja.
2: Zoiets van... Nee, nou ja, is wel vet.
0: Mag ik met de trein mee omhoog? Dat is... Maar heel ander insteek van zo'n liedje krijgen dan.
2: Ik verwacht altijd als ik je volgende week maandag weer ben, dat jij een ongelooflijk leuk jingletje hebt.
0: Nou, ik heb morgen al, dus... ik niet per se een liedje. Het moet gewoon functioneel zijn. Dat vind ik wel belangrijk. Precies. Maar niet dat we hier elke dag moeten roepen, de treinen rijden niet.
2: Ja, nee, daar ben
0: ik
2: me niet eens.
0: Na een half jaar ben ik daar wel klaar mee.
2: Ja, nee, dat is op een gegeven moment... kan je die zin dan dromen?
0: Ja, dat kan ik sowieso, maar in dat geval helemaal. Oké, nou hebben we dat ook weer even rechtgezet. Dus de treinen rijden vanaf vandaag niet tussen Alphen en Bodegraven. Gebruik in ieder geval ander vervoersmiddel. Je kan gebruik maken van 1 van de 10 OV-fietsen. Nee, hoeveel waren er? Niet zoveel, hè? Voorlopig.
2: Ja, dat vond ik ook zo'n stomme rug.
1: Ja, nee, dat gaat hij weer.
0: Ja,
2: maar
0: even kleine uitleg.
2: OV-fiets in de winter.
0: Ja, wat had je dan gewild? Een tuk-tuk?
1: Ja.
0: Met een paard ervoor,
1: Zo'n brommobiel had je liever gewild.
0: Ongelooflijk,
2: ik heb niet het idee dat jullie achter mij staan, jongens.
0: Nee, ik zou ook niet. Nee, in dat opzicht, nee. Maar goed, had je maar naar de ochtendshow moeten luisteren. Want we hebben het gewoon allemaal gevraagd,
2: Ja, Wim. Maar jullie hebben 1 keer naar een woordvoerder gesproken.
0: Ja, maar we hebben wel uitgevraagd, hè?
2: Ja, maar die woordvoerder die is gewoon getraind om jullie het idee te wekken... Dat hij wel aan het juiste eind is. En dat
0: nee, misschien ik bedoel, we houden toch niet allemaal in de gaten van wat hij zegt. We kunnen hem over een kwart jaar kunnen we hem toch gewoon weer even confronteren daarmee.
2: Ja, en dan dat weten we allemaal dat het nog niet klaar is. Dat weten we,
0: nu al. 2027, Pim.
2: Nee, maar in de zin van, er staat woensdag 17 juli. Ik durf wel een weddenschap met jou nu te leggen. Het is pas voor volgend jaar september, is het pas af.
0: Ja, die weddenschap hoeven we niet aan te gaan, want dat ben ik wel met je eens. Maar dat is een ander verhaal.
2: Dat weet ik nu al.
0: Ja. Nou goed, vanaf vandaag dus geen treinen tot juli 2027. Dus heel veel succes daarmee. Het weerbericht. Ook succes daarmee. Want deze week, je zou zeggen, de herfst is begonnen. Dat valt alles mee nog, want het wordt nog een soort van voorjaarsachtig weer. Terwijl het najaar is. Maar het wordt nog best lekker.
1: Ja, ik zat ook al te kijken. Dus een beetje raar opgekeken. Maar goed,
0: woensdag is buitenspeeldag. Nationale buitenspeeldag.
1: Oh, dat gaat wel lukken, hoor.
0: Nou, het lijkt een mooie dag te worden, hoor, met dat weer. Maar goed, dat is woensdag. Vandaag de dag. Eerst eventueel wat mist. Trek geleidelijk op deze ochtend. Daarna wordt het droog. Zijn een flinke zonnige periode. In het noorden is er wat meer bewolking. En ook kans op een enkele bui. Vanmiddag blijft het droog met geregeld zon. Het wordt ongeveer 16 graden in het zuiden. En enkele graden koeler in het noorden van het land. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. Is dat... Nee, het is geen zuidwester, hè? Niet een Frits Wester.
1: Nee, het is gewoon echt een zuidenwind.
0: Zuidenwind,
1: dat kan warm zijn, hoor.
0: Ja, maar het is op dit moment vrij cool. Graden buiten.
1: Nee joh.
0: Ja, het is 6. Nee, het staat hier op mijn thermometer.
1: Ik stapte net uit de auto, het was 9 graden was het.
0: Ja, en nadat je verwarming open had staan. Ja, nou, het is echt 6 graden buiten. Het is echt fris buiten op dit moment. Dus wees erop voorbereid op het moment dat je de deur uit moet. Maar ook voorbereid op dat vanmiddag iets...

0: warmer wordt. Dus, nou, dat. Zeg, vandaag in de ochtendshow weer het gebruikelijke. Waar of niet, waar gaan we spelen? De voor of de na, daar hebben we ook tijd voor. We gaan het vandaag hebben over een theatervoorstelling. En ja, ook natuurlijk even bellen met Ricky.
1: Ah.
0: Ricky Zinnige, hij is sportverslaggever bij Studio Alphen Karebrazem. Want, ja, afgelopen zaterdag is er gevoetbald. En hoe het de clubs is vergaan, ja, ik heb al het een en ander begrepen. Ik heb zaterdag even geluisterd namelijk.
1: Ah, oké. Okay.
0: Het was spannend.
1: Oeh.
0: Maar niet voor elke club even fijn. Dus nou goed, daar straks meer over bij Rick Zinderen in de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. De

0: Levitating. Altijd lekker wakker worden. Dua Lipa en Da Baby hoorde je Levitating. Ook Suicide Blunt van INXS. Goedemorgen. Het is bijna 7:30, maandag 12 oktober. Ja, wat zit er vandaag in het nieuws? Oftewel, wat melden de kranten vandaag?
1: Wat staat er in de krant?
0: Ja, Ries, meneer van het nieuws. Hoe is het met de kranten gesteld? Wat staat erin vandaag?
2: In Vlaardingen is bij een kapperszaak een explosie geweest. Oh. Een winkelruit is weggeblazen en er is ook schade aan de gevel. Op beelden is een baksteen en een stuk zwaar vuurwerk te zien. In de stad zijn vaak incidenten bij kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in Vlaardingen.
0: Ja, dat weet ik nog inderdaad. Het is goed dat je dat nog even aanhaalt. Maar nu weer een kapperszaak dus.
2: Ja.
0: Dus ze hebben het even tijdelijk stilgelegd en het gaat weer door. Is het een eenzijdig incident? Ja, dat weten ze natuurlijk. Die moeten ze nog even uitzoeken allemaal.
2: Dat gaan ze allemaal nog uitzoeken, denk ik. Ik ga eens even kijken of ik de beelden erbij kan pakken.
0: De beelden erbij kan pakken? Ja, daar heb je helemaal niks aan op de radio natuurlijk.
2: Dat is wel flink, ja.
0: Ja, dat is flink. Okay.
2: Ik zie zelfs een gitaar liggen.
0: Wat zeg je nou?
2: Ik zie zelfs een gitaar liggen. Dat snap ik dan niet helemaal.
3: Nou ja, in een kapperszaak?
0: Ja. Muzikale kapperszaak, is toch leuk?
2: Dat zou kunnen.
0: Dus eens een keer eens wat anders. Pim, wat heb jij nog in het nieuws vandaag?
3: Ja. De websites van de apps van Albert Heijn, Ethos en Gewoon Gal, zijn sinds zondagavond niet meer bereikbaar. Ook de app van Albert Heijn doet het dus totaal niet. De oorzaak van de storing is nog niet bekend, maar het is wel een unicum. Nou, vind ik toch mooi.
0: Een unicum ook echt?
3: Ja, in de zin van, het is toch positief nieuws. In de zin van, het werkt niet, maar het is niet heftig. Ja, het is gewoon jammer.
0: Het is jammer. Ja, ik denk niet dat ze daar bij de CEO van de Albert Heijn, van de Ahold, daar zo over denken. Maar,
3: nee, daar is het wereldnieuws. Maar in de zin van, het is natuurlijk wel heel grappig. Omdat, ik vraag me meer af, wat doe je op de app van Gal en Gal naast gewoon even kijken, wat kan ik drinken?
0: Toch weer plannen maken voor het weekend. Ik bedoel, het is net afgelopen. Moet je er toch weer naar uitkijken.
3: Ja, maar ik wist niet dat Gal en Gal een app had. Zo mooi vind ik dit nieuws gewoon. Zo mooi.
0: Ik moet bijna een boemer aan het worden, Pim.
2: Ik zit even te kijken hier zo nou. Als je dan bijvoorbeeld naar de website gaat, of tenminste naar de app gaat van Albert Heijn, dan krijg je inderdaad alleen maar je bonuskaart krijg je alleen maar te zien.
0: Ja, want dan kan je hem scannen in de winkel.
2: En dan ga je naar het tabblad bonus en dan staat van, je bent iets te vroeg. Wanneer je vrijdag terugkomt, kan je de nieuwe aanbiedingen zien.
0: Nou, jongens, vrijdag, een beetje later. Dat is vrij laat inderdaad.
3: Maar wel mooi. Ik vind het wel mooi dat alles werkt niet, maar de bonuskaart is gewoon weer erbij. Mooi om te zien.
0: Ja, die bonuskaart zit er volledig in inderdaad. Okay. Nou goed, dat wat betreft dat nieuws. Nog even die kranten dan, want de Telegraaf die opent vandaag met plannen voor enorme AI-fabrieken in de Rotterdamse haven. Alleen de eerste fase vraagt al een investering van, nou, even een gokkie. Hoe duur denk je dat een AI-fabriek is?
3: Gaat het een miljarden in?
0: Nee, doe maar een gok.
3: Ik zeg, geen miljarden, maar ik denk dan 130 miljoen.
0: 130 miljoen, zegt Pim. Maar hoeveel zeg jij, Ries?
2: Ik zeg 450.
0: Nee, miljoen?
2: Ja.
0: 7 miljard.
2: Jezus.
3: Hou je mond.
0: En dat is al alleen de kosten voor de eerste fase, de investering.
2: Dat is groter dan het BDP van België.
0: Ja, nou, ongeveer wel, ja. Van Luxemburg inderdaad. Ja, dat is flink, hè? Goed, dan hebben we nog het AD. Die zet Eus op de voorpagina, de presentator. Zijn kinderen krijgen voorlopig geen smartphone. Hij en zijn partner willen daarmee wachten totdat de kinderen 16 zijn, nadat ze op vakantie zagen hoe andere kinderen voortdurend naar hun scherm keken.
2: Ah, ja.
0: Is toch een beetje discussie rondom de kinderen bij ouders. Van wanneer geef je ze een telefoon? Merkte je bij jou, want jij hebt natuurlijk een zoontje gehad op de basisschool. Zit nu op de middelbare.
2: Mm-hmm.
0: Hadden ze op de basisschool, zijn klasgenoten, hadden ze al een smartphone?
2: Ja.
0: Wel al? Die waren nog geen 16 ook, hè?
2: Die waren nog geen 16, nee. Maar ik moet wel zeggen, met de vakantieperiode ons zoontje heeft ook wel vaker op de telefoon gezeten, maar dat was gewoon omdat het buiten 39 graden was. Ja, weet je, dan,
0: Even een filmpje kijken. Ja, het is voor de ouders af en toe ook even een rustmoment, hè?
2: Precies dat.
0: Waar je vroeger dan spelletje Rummy Cup speelde. Nou ja, misschien Monopoly of Mens Erger niet, is het tegenwoordig een filmpje. Maar discussie blijft doorgaan natuurlijk en Eus die maakt die keuze. Dan nog van telefoons naar wereldpolitiek. Want Trouw die schrijft over de dieseldeal tussen Trump en Poetin. Ja. Ook zoiets bijzonders. Met de Amerikaanse verkiezingen in aantocht natuurlijk. De Verenigde Staten willen meer Russische diesel importeren. En zetten daarvoor sancties tijdelijk opzij. Want het is NAVO, op NAVO-basis is geregeld dat er sancties tegen Rusland zijn.
2: Uh-huh.
0: Waaronder het afnemen van diesel. Dus dat is nogal opmerkelijk allemaal.
2: Het is verkiezingsperiode, hè, daar is in Amerika. Dus alles voor de zieltjes.
3: Nou, ik denk eerder dat het gewoon is, die gast die is gewoon zijn nieuw.
0: De ene dag trekt hij de ene conclusie en de andere dag de andere. Dus.
2: Hij had gezegd van, nou, we gaan diesel afnemen. En dan vervolgens een dag later zegt hij van, er is een staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En dat blijkt helemaal geen flikken van waar te zijn geweest.
0: Nee, dat blijkt maar weer inderdaad. En tot slot nog NRC en Volkskrant. Want de NRC die kijkt naar de aanval van de Houthis op het vliegveld bij Riyadh. De krant die waarschuwt voor verdere escalatie als ook de Verenigde Staten zich in deze strijd gaat mengen. En de Volkskrant die laat zien hoe een dominee in Wezep de regenboogvlag hijst. Terwijl de gemeente Oldebroek haar LHBTI-beleid heeft geschrapt. De predikant Han Wilmink die spreekt zich uit voor het recht om lief te hebben. Ja, en we zeiden het net al, hè, vanaf vandaag rijden er dus geen treinen tussen Alphen en Bodegraven. De spoorbrug die wordt vervangen. En de werkzaamheden duren nog volgens het AD, tot en met, nou, volgens ons ook trouwens, tot en met 14 juli 2027. De NS'en bussen in omreizen kan ook via Gouda. Dat wordt voorlopig in ieder geval een andere ochtendroutine. Zo is het ook.
3: Ja.
0: Ja, zeg Richard Arreman, zometeen ook het nieuws uit de regio. Althans, ander nieuws dan, want wat heb jij er zometeen in zitten?
2: Inwoners van Kage Braassem gaan voor volgend jaar waarschijnlijk meer gemeentelijke belasting betalen.
0: Oh, zei je ook al?
2: Ja.
0: Nou, dan zijn we weer eens gestemd in zover.
2: Nou ja.
0: We weten met z'n allen dat we extra moeten betalen, dus we zijn allemaal verdrietig. Dus zowel in Alphen als Kage Braassem. En dat al in het regennieuws zometeen met Richard Arreman. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS-journaal.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken...

0: En bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. En op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond twee auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, twee inzittenden raakten gewond. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
1: En het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De jonge alfanaar Max van Dijk maakt deel uit van de Young Analogs. Dat is een nieuwe band die het werk van de Beatles zo nauwkeurig mogelijk vertolkt. De groep is samengesteld door oudleden van de originele Analogs. Samen met gitarist Janis de Jong toert Max dit najaar door Nederland. Afgelopen zaterdag stonden ze in Theater Castellum hier zo in Alphen aan de Rijn, met muziek uit de periode van 1962 tot en met 1966. De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark in Alphen aan de Rijn is begonnen. Woonvoorten bouwt tussen de Magnoliastraat en Bosparkweg nieuwe huurappartementen voor senioren. En daarmee komt het totaal aantal seniorenwoningen in het project op 135. Het nieuwe gebouw krijgt onder meer bodemwarmtepompen, zonnepanelen en een groene binnentuin. De bouw duurt naar verwachting tot de zomer van 2028. Inwoners van Kagen-Braassem gaan volgend jaar waarschijnlijk meer gemeentelijke belasting betalen. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen naar verwachting met €51 tot €1150 per jaar. De gemeente rekent bij de meeste tarieven op een stijging van 4,1%. Vooral de riool- en waterzorgheffing gaan omhoog. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november. De definitieve belastingtarieven worden later dit jaar vastgesteld.
1: Ja.
2: En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Vandaar dat we eens gestemd zijn binnen Alphen aan Kagen-Braassem, inderdaad. Dankjewel, Ries. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, op dit moment al 6 meldingen in de regio, 32 minuten in totaal. Ik krijg van mij de meldingen die 5 minuten of langer duren. Dat zijn er dan 4. De A4 Den Haag richting Amsterdam is daar één van. Tussen Zoetewoudendorp en Roelevarensveen staat 10 kilometer. Je extra reistijd is 6 minuten. De A12 in de richting van Den Haag tussen Nieuwebrug en Knooppunt Gouwen 7 kilometer. En je vertraging is 7 minuten. De A20 Gouda richting Hoek van Holland dan tussen Knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer 5 minuten. En tot slot de N11 Leiden richting Bodegraven. Er staat 3 kilometer tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met A12. En je extra reistijd bedraagt zo'n 7 minuten. Hoe is het op het spoor, Pim?
3: Ja, op het spoor is het momenteel rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden in de regio gemeld. Maar houden wel rekening mee, werkzaamheden wel. Want tussen Utrecht en Alphen rijden er geen treinen tussen naar Bodegraven.
1: Ja, zo is het inderdaad. Tussen Bodegraven en Alphen en Bodegraven en Woerden gaat... Nee, Bodegraven-Woerden rijdt het wel natuurlijk.
3: Bodegraven-Woerden rijdt gewoon.
1: Het gaat echt om Bodegraven-Alphen.
3: Dat vind ik ook een raar principe. Waar blijven de treinen rijden dus van Alphen naar Leiden?
1: Ja.
3: En van Bodegraven, waar blijven die treinen? Hoe werkt dat?
1: Nou, die blijven gewoon op de tussenstations. Dus Alphen aan de Rijn en Leiden, zeg maar, dat traject. Dan dat is Alphen of Leiden het eindstation.
3: Ja.
1: En tussen Bodegraven en Utrecht is Bodegraven of Utrecht het eindstation.
3: Maar in de zin van Alphen-Leiden is één spoor. Zeg maar,
1: is één spoor,
3: en dat is crazy. In de zin van, heb je er ooit eens over nagedacht hoe bijzonder dat is? Er kan gewoon geen... Er rijdt niks anders nu op dat traject dan gewoon één trein.
1: Nee, klopt.
3: Daar kan echt niks misgaan. Als je in Leiden studeert...
1: Nou, dat zou ik niet zo heel 1, 2, 3 zeggen.
3: Ja, maar als je nu in Leiden studeert, heb je wel echt de zekerheid. De kans dat het misgaat is wel echt nu heel
1: klein. Nou, dat is niet waar, want er gebeurt nog regelmatig wel eens wat tussen Alphen en Leiden. Dat een spoorboom niet omhoog gaat of dat er een kapotte trein staat. Dat zekerheidje heb je zeker niet. Nee, toch even rekening mee houden dat het wat drukker kan worden natuurlijk.
3: Ja.
1: Het wordt sowieso geadviseerd om te rijden via Gouda. Ik zou het niet via Schiphol doen, want dat duurt echt veel langer allemaal. Maar als het niet anders kan, dan kan het niet anders. Nee, zo is het ook.
3: Ik heb net even zitten koekeloeren. Als ik de reiziger mag adviseren...
1: Blijf lekker thuis!

0: Miss Ellie Goulding en Burn in de ochtendshow. Edward James hoorde hier. Lekker plaatje hoor. Tel Mama hoorde je. Wat je ook gaat horen is natuurlijk de opdracht in de voor of de na. Want het is weer tijd om te gaan spelen hoor. En wat is het idee dan? Ik ga een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven via de app. Dat is studioalf.nl, schuinstreep WhatsApp. Geef het antwoord door, want wellicht ben jij zo de dagwinnaar en krijg jij zomaar 3 stickers van ons. Want dat is namelijk het prijspakket wat op je ligt te wachten. Dus speel vooral mee, studioalf.nl, schuinstreep WhatsApp. Titel en artiest zijn we nou op zoek. En we zijn op zoek naar het antwoord op de vraag. En dan moet ik hem er even bij pakken of dat hij is uitgebracht voor of na een bepaald jaartal. Heb jij hem toevallig scherp staan, Ries?
1: 1984.
0: 1984, want waarmee speelden we afgelopen week?
1: The Scorpions en Rock You Like a Hurricane.
0: Oh ja, dat was het laatste antwoord waar we naar zochten. 1984 dus, voor de duidelijkheid. Wat net leuk. Als titel en artiest. Ik ben heel benieuwd of je het gaat weten raden. Of dat je misschien ook wel weet hoor. Dat kan natuurlijk ook, als je muziekkennis heel goed is. Zijn jullie er klaar voor? Want hier in de studio wordt het spel natuurlijk ook meegespeeld.
2: Ja, kom maar op. Nou, ik wil wel zeggen, voor de trouwe luisteraar van Studio Alphen, afgelopen dinsdag had ik bij de platenkamer ook het jaar 84. Dus ik zit hier heel getraind, jongens.
0: Oké.
2: Ik zit hier heel getraind.
0: Maar dat betekent niet dat het plaatje wat we nu gaan draaien, dat het ook daadwerkelijk uit 84 komt.
2: Nee, maar
0: het is
2: van,
0: de voor of de na. Hè,
2: ik heb echt alles uit zitten zoeken over dat jaartal. Dus ik weet een beetje, als jij rond dat jaartal een beetje blijft steken.
0: Ja? Dan weet je er alles van.
2: Dan heb ik hem echt moeten pakken.
0: Oké, wees vooral opgelet dus. En hier in de studio even de afspraak. Roep even je naam als je het weet. Titel en artiest voor of na het jaar 1984. Zo klinkt de opdracht voor vandaag.
1: Richard.

0: Vries was alweer vrij snel.
1: Ja.
0: Hij wilde dit keer niet even de kans geven aan Pim om er even over na te denken. Dit was echt meteen, meteen de kans grijpen, hè, noemen ze dan.
1: Dit was dodelijke snelheid.
0: Nou, zo is het inderdaad. Maar goed, weet jij het ook? Dat is de vraag. Tito en artiest voor of na het jaar 1984. Dat willen we van je weten via studioalf.nl/WhatsApp. Ja, laat ik hem nog even één keertje herhalen dan. De opdracht voor vandaag

0: Ik doe toch nog even twee zinnen van de verse extra.
1: Mm-hmm.
0: Voor de mensen die een beetje toch twijfelen of denken van... nou, ik herken het nog niet helemaal, maar misschien zit het er nog wel ergens in. Ik hoop het in ieder geval. Ik geef je antwoord dan ook door. Titel en artiest voor of na het jaar 1984, dat willen we van je weten. Studio11.nl/WhatsApp is het adres om het door te geven. En wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag... winnaar! Van deze maandag 12 oktober, net als 3 stickers die we weer aan je willen uitdelen. Zometeen het antwoord naar dit prachtige plaatje van Teddy Swims en Perfect Man.

0: Ja, je zit erop te wachten. Er gaat, dit jaar gaat er weer een soort van exclusief promo-praatje plaatsvinden tijdens de eerste maanden of eerste dagen van de kerstperiode. Want die kerstreclames, hè, dat is volgens mij vorig jaar voor het eerst gedaan. Dan heb je zo'n exclusief rondje voor het NOS-journaal van 8 uur. Waarin alle nieuwste grote kerstreclames worden geïntroduceerd. Yo. Een soort van première moment krijg je dan. En ja, er zit altijd een heel zielig liedje achter. Waaronder misschien wel deze van Teddy Swims. Want het is niet alleen maar dat hij zingt over de Perfect Man. Maar het is ook het perfecte liedje om achter zo'n reclame te plaatsen.
1: Zo, dit is echt een blik die ik niet... hoe noem je dat ook weer? Een vooruitziende blik, visionair.
0: Visionair?
1: Dit vind ik visionaire gedachten, Wes.
0: Want?
1: Nou, ik zie het helemaal voor me, zielig hondje.
0: Ja, precies.
1: Mr. Perfect
0: ja.
1: Man. Dan komt hondje is zijn baasje kwijt.
0: Ja, hondje is zijn baasje kwijt of baasje is hondje kwijt. En uiteindelijk komt alles weer samen. En dan eerst de tranen en daarna de blijdschap.
1: Komt een Coca-Cola-truck binnen rijden en ze zijn weer samen en ze gaan cola drinken.
0: Dat zou zomaar een...
1: Zo'n apart tafereel trouwens. Wat? Dat het dan winter is en de Coca-Cola-truck komt. Het laatste waar ik aan denk als het sneeuwt en ik ben buiten en ik zie...
0: Een lekker glas...
1: glas Coca-Cola naar binnen ramt. Ik vind dat zo'n gek idee.
0: Ja, het is sowieso een gek idee natuurlijk. Ik bedoel, je kan beter dan een reclame maken voor chocolademelk of zo. Dat is toch iets... in ieder geval, of deze erachter gaat staan achter zo'n reclame, dat weten we allemaal niet natuurlijk. Wij moeten ons ook laten verrassen, want ook voor ons is de première nog niet van tevoren in te zien. Maar ik kan het me zomaar voorstellen. Perfect Man van Teddy Swims. Je hoorde me hier in de ochtendshow. Wat je ook hoorde in de ochtendshow was natuurlijk de opdracht in de voor of de na. Je zei het namelijk haast vergeten, maar we zijn bezig met een spelletje. En ik heb zojuist een fragment gehoord, of laten horen van een liedje. Jij hebt hem gehoord. En ik ben op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 1984. Hè? Dat is waarmee we spelen vandaag. Want met welke opdracht speelde nou als laatst?
2: Scorpions.
0: Oh ja, de Scorpions inderdaad. Ja, lekker plaatje was dat ook trouwens. Maar ja, is dit ervoor of daarna uitgebracht, dat willen van je weten. studioalf.nl/WhatsApp. Dat is ook het adres dan waar je je antwoord hebt kunnen achterlaten. En dan ging het om de volgende opdracht.

0: Ja, applaus voor haar, hoor. Heel groot applaus voor haar. Want we weten allemaal inmiddels, het is natuurlijk een vrouw. Althans, zo klinkt ze wel. Ja, het kan zomaar een man zijn natuurlijk. We weten tegenwoordig niet. Maar Richard Arman, jij zei als eerste je naam. Wie denk jij dat dit is?
1: Ja, dit is natuurlijk Lily Allen met het nummer The Fear.
0: Ja, ja, zeg jij.
1: Na 1984 uitgebracht. Volgens mij zo rond 2008, 2009.
0: Ja. Oh, dat was het ook?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, het vindt niet genoeg.
0: Kan zeker. Nee, ik versprak me net bijna.
1: Nou.
0: Want zij heeft natuurlijk ook meegedaan aan zo'n zielige kerstreclame.
1: Is dat zo?
0: Met een cover van het nummer van King, Somewhere Only We Know.
1: Oh ja.
0: Voor die grote... Ja, er gaat weer een eye-open bij Pim. Hij heeft weer een eye-opener.
2: Richard, heb je een tijd meegemaakt dat Coca-Cola eigenlijk niet bestond?
0: Keer dat je dit hebt genoemd, trouwens. Ja. Nee. Het bestaat al echt vanuit de middeleeuwen, toch? Vroeger was het een medicijn namelijk. Maar, dus,
1: het is wel zo dat, zonder dat merk, zouden we geen kerstman hebben gehad.
0: Nee, want het is heel commercieel natuurlijk, die kerstman.
1: Ja, maar de kerstman is natuurlijk verzonnen door dat bedrijf.
0: Nee, dat mag je niet zeggen. Er luisteren kinderen nog, joh, op dit tijdstip.
2: Er luisteren zeker kinderen op dit tijdstip. En ik kan jullie vertellen, wees lief, want de kerstman komt er anders aan. Die heeft natuurlijk een probleem.
0: Die neem je mee naar Spanje. Oh nee, dat is wat anders.
2: Naar Amerika, daar wil je nu niet wezen.
0: Nee, dat sowieso niet. Nee, het ging om een warenhuis, Pim. Een reclame van Lily Allen. Somewhere Only We Know.
2: Een warenhuis?
0: Ik ga het je zo meteen allemaal bijpraten, joh. Je hebt nog veel te leren, heb ik al begrepen.
2: Ga je een hele domme vraag stellen? Wat is een warenhuis?
0: Dat ga ik je zo meteen vertellen, ja.
1: Oh.
0: Dat is echt ongelooflijk dit. Zeg maar, Ries, Lily Allen zeg je dus. Ja. Wat was de titel ook alweer?
1: The Fear.
0: De voor of de naam?
1: Daarna
0: ging het om 84 natuurlijk, het jaartal waarmee we spelen vandaag. En ik ga hem even invullen. Klopt het inderdaad wat Richard Arman zegt? Ja, Lin, die is het ermee eens.
1: Goed zo, Lin.
0: Die zegt, Lily Allen en The Fear stond nog op mijn mp3-speler. Ik hoor dat vaker, hè, dat mensen dat nog op een mp3-speler hebben. Moet ik dat ook nog uitleggen, wat een mp3-speler is, Pim? Of weet je dat wel?
2: Die heb ik dus laatst uit de kast getrokken.
0: Weet je ook nog wat een Discman is?
2: Discman weet ik ook.
0: En de Walkman?
2: Weet ik ook.
0: Nou, dan hoeven we dat niet uit te leggen. En een Ries hoeven we niet uit te leggen dat het natuurlijk hartstikke goed is. Want inderdaad, het was Lily Allen en The Fear. Komt niet uit het jaar 1984, maar komt uit het jaar...
1: 2009, dacht ik.
0: 2007.
1: 2007?
0: Ja.
1: Nee, joh.
0: Ja,
1: Sorry,
0: 2008 komt hij vandaan.
1: Ah, oké.
0: Okay. 2007 is hij opgenomen. 9 december 2008 is hij uitgebracht. Lily Allen en The Fear komt van het album It's Not Me, It's You. Wat is er? Zit je weer te twijfelen over mijn...
1: Wikipedia zegt toch echt dat het uitgebracht is in 2009, hoor?
0: Nou, ik heb het hier ook op Wikipedia staan. En hier staat released in December 2008. As the lead single from her second studio album, It's Not Me, It's You. En dat komt dan wel uit 2009.
1: Oké.
0: Okay. Ja, maar als single uitgebracht in 2008.
1: Oké.
0: Okay. Lily Allen.
1: Ik pas gelijk even aan.
0: Ja, doe dat even. Heb je een inlog dan?
1: Huh?
0: Heb je een inlog?
1: Ja.
0: Nou, dan moet je nog steeds even die pagina maken van de ochtendshow met Wesley Hoek. Dat zouden we nog steeds doen trouwens. Hartstikke gefeliciteerd, Lin. Jij bent de winnaar vandaag, want jij hebt het goede antwoord geëpt naar studio11.nl/WhatsApp. En niet alleen die titel komt jouw kant op, maar ook de 3 stickers. Moet je wel even de contactgegevens opsturen. En dan zorgen wij ervoor dat het zometeen na 10 uur direct op de bus gaat. Een applaus voor jou. En wil je dit nou ook, morgen spelen we weer rond 7:45 als het goed is. De voor of de na. En dan moet je je even melden via de app. studio11.nl/WhatsApp. Ja, ik denk dat Lin, dat hij echt lekker de dag in gaat vandaag, deze maandag. Dat hij denkt, hoe lakke, lakke, lakke, lakke. Nou. Enrique Iglesias hier.

0: je zei het goed, Ries. Hoe lekker, lekker, lekker. Lekker hoor, deze plaat. Enrique Iglesias en Oelaka Laka La.
1: Ik vind het nog steeds dat het een paar maanden te laat is.
0: Ja, dat vind ik ook. Het had echt de zomertrack van het jaar kunnen zijn. Waren het niet dat dat pas na de zomer is uitgebracht. Aan de andere kant, tijdens deze koude dagen, het is nog steeds 6 graden buiten, is het ook wel lekker om van die zomerse plaatjes op de radio te horen. Dus,
1: lekker, lekker, lekker, lekker.
0: Ja. Lekker is het niet, want we zijn al richting 8 uur. En dan heb je zometeen nieuws. Ja, niet dat dat niet lekker is, maar het feit dat we een beetje aan de tijd zitten. Dus moet even... Wat zit er in het nieuws, Ries?
1: Ja, in navolging van KG Braasem gaat ook Alfa aan de Rijnen doen. En wat gaan ze dan doen? Nou, elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt goedkoper.
0: Oh, ik denk jij gaat het weer hebben over die extra kosten die we moeten maken. Nee. Gemeentelijke belastingen en zo. Maar nee, oké.
1: Ja.
0: Nou, mooi nieuws. Dat nieuws hoor je zometeen bij Richard Arman. En ook het nieuws van de NOS. Het nieuws van 8 uur komt eraan.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
6: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
6: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
6: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
7: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
6: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
8: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
6: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: De Ochtendshow.
0: Hele goeiemorgen, het is net na 8 uur. Maandag 12 oktober vandaag, de Ochtendshow. Op Studio Alf en KG Brazen. En het nieuws van NOS.
10: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
11: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord. Dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
10: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
12: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie...

0: waar ze ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
1: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Eerste Klomp, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Een automobilist is afgelopen weekend in Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De politie kreeg een melding over een auto die stilstond op een rotonde. En volgens een getuige was de bestuurder eerder door rood gereden en bijna tegen een lijnbus aangebotst. De man was slecht aanspreekbaar en zweette heel erg veel. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is bloed afgenomen voor onderzoek. In de auto werden ook flesjes met verdovende middelen gevonden. Elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt goedkoper in Alphen aan de Rijn. Ook komen er de komende jaren meer laadpalen bij. De nieuwe laadpalen krijgen een scherm waarop automobilisten de tarieven kunnen zien en zonder laadpas kunnen betalen. Total Energies en Velion gaan de laadpalen plaatsen en beheren. Daarnaast wordt slimladen mogelijk, waarbij het laadvermogen wordt aangepast aan de beschikbare ruimte op het stroomnet. Het hoofdveld van voetbalclub Kikkers 69 in Leimuiden is voorlopig niet bespeelbaar. Engerlingen, dat zijn de larven van kevers en vogels, hebben schade aan de grasmat veroorzaakt. De onderhoudscommissie probeert de larven te bestrijden en het veld te herstellen. De thuiswedstrijd tegen Voetbalfactory werd daarom afgelopen zaterdag gespeeld op het kunstgrasveld.
2: Oh.
3: En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Op de regio, uit de regio en op het voetbalveld.
3: En tot zover het nieuws op het kunstgrasveld.
2: Ja, nou, zometeen gaan we inderdaad even hebben over voetbal. Want afgelopen zaterdag is er her en der gevoetbald in de regio. Bellen we voor met Rick Zinderen uiteraard. Maar toch wel bijzonder nieuws over die larven. Want we hebben het eerder over van die vleermuizen gehad.
3: Ja.
2: We hebben het over een bepaalde rattensoort gehad die voor problemen zorgde. En nu gaat het om een larf.
3: Ja, de larven van kevers. Dat noemen ze engerlingen. Ik had het nog nooit gehoord.
2: Ik vind het maar een eng verhaal.
3: Maar goed, niet alleen die larven natuurlijk. Ook vogels hebben schade aan de gras. Veroorzaakt.
2: Oh zo, ja, dat is zo. Ja, die willen die larven eten natuurlijk.
3: Ja, daarom.
2: Nou goed, dankjewel Ries. De verkeersinformatie dan van de ANWB. Er zijn op dit moment 9 meldingen. In totaal bijna een uur vertraging in de regio. Je krijgt van mij de langste, duren 10 minuten of langer. En dan ben ik er snel doorheen hoor, want de A12 Den Haag richting Utrecht, daar heb je 4 kilometer staan tussen Bodegraven en Woerden. 11 minuten vertraging levert je dat op. En de A20 Gouden richting Hoek van Holland levert je ook op onthoud op. Een kwartier namelijk tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein. Op dit moment staat er zo'n 12 kilometer. Pim, hoe is het op het spoor?
4: Ja, op het spoor rijdt het echt geweldig door. Er zijn geen storingen of werkzaamheden binnen de regio gemeld. Op alleen de werkzaamheden tussen Bodegraven en Alphen aan de Rijn. Want daar rij je niet met de trein tot 17 juli.
2: Ja, nee, ik heb daar even een dingetje voor. Moet je luisteren. Ja.
5: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
2: Ja.
4: Oké, mogen we een poging 2 gooien? Dan heb ik een leuk idee. Dan vraag jij mij, hoe staat het met de trein?
2: Hoe staat het met de trein?
4: Er zijn geen werkzaamheden of storingen binnen de regio gemeld, behalve...
5: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
3: Maar wat moet ik nou geloven? Want hier staat namelijk tot en met woensdag 14 juli.
2: En wat zegt zij dan?
3: 13 juli.
2: Oh, nou ja. Hou daar gewoon aan, joh. Maak het uit.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Ik bedoel, ga niet moeilijk lopen doen dan.
4: Zij is optimistisch.
2: Ja, zij is optimistisch.
3: Nee, okay. Oké.
2: Maar goed, we weten inmiddels dat we ook daarvan uit moeten gaan dat het altijd vertraging heeft. Dus in zoverre klopt dit hele verhaal zeker. Nou, hebben we weer wat leuks verzonnen. Hartstikke leuk. Ik ben er blij mee, of zo. Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we even bellen met Rick Zinderen. Dus gaan we het sportweekend doornemen. En zometeen maak je weer kans op de titel Dagwinnaar en ook 3 stickers. Maar dan met waar of niet waar, want we krijgen weer 3 stellingen van Thijs van der Dussen. Dus speel vooral mee. Studio11.nl/WhatsApp.
6: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
7: Beneden je stand. Het is gewoon lokale tv. Je zakt een beetje weg. Vind ik niet, moet je niet doen.

0: film. Een of andere politieagenten gaat het om. James Bond. A View to a Kill, Duran Duran. Worden hier in de ochtendshow. Welke film was dat ook weer? Was het van A View to a Kill?
1: Was A View to a Kill van James Bond.
0: Ja, 85 komt hij vandaan. Daarvoor uit dit jaar nog. A Patient Zero van Taylor Swift. Ja, ik wil niet aan Pim vragen hoe het is met Taylor Swift. Want daar weet hij het een en ander altijd over te vermelden. Maar ik wil toch heel even kort vragen aan Ries. Is hij inmiddels een beetje geland, die plaat?
1: Hoezo?
0: Nou, toen die uitkwam vond je het helemaal niks. Ik weet niet of die nu inmiddels is geland, waardoor je het wel wat vindt.
1: Welke plaat?
0: Patient Zero van Taylor Swift.
1: Oh, die? Hij is inmiddels wel een beetje aan het groeien, ja.
0: Wel een beetje, ja.
2: Ik vind die hype geweldig op TikTok, dat het echt een slechte plaat is. Ik vind het echt geweldig.
0: Ja, Richard Achman die wil zich daar graag bij aansluiten, heb ik het idee. Maar hij wil toch zeggen dat hij het langzamerhand wel een iets betere plaat vindt.
1: Hij begint iets beter te worden.
0: Iets beter.
2: Echt heel slecht.
1: Ja.
2: Het is echt heel slecht, Richard. Je kan er niet omheen. Iedereen, je wil je oren van je kop zagen als je dat hoort. Het is echt zot voor woorden.
0: Ik hoop niet dat je dat zojuist hebt gedaan dan, want je hoort hem toch hier in de ochtendshow. Het is maandag 12 oktober vandaag. Goedemorgen. 7:15 geweest. Laten we even kijken wat er in het nieuws zit, want ik kage Brasem. Ja, Ries zei het al in het nieuws. Er wordt bezuinigd. 57 miljoen aan reserves hadden ze namelijk eind 2025. Maar het is ongeveer evenveel als een jaar eerder. Ruim 17 miljoen euro heeft al een bestemming. Het grootste deel dient als buffer voor financiële tegenvallers. Maar goed, ja, ze moeten toch gaan bezuinigen. Want die buffer die kan nodig zijn dus. Inwoners gaan volgens de voorgestelde begroting in 2027 meer lokale belastingen betalen. Terwijl richting 2030 een miljoenentekort dreigt. De gemeenteraad moet de begroting nog vaststellen, dus de definitieve rekening ligt er nog niet. Dan nog even nieuws waar thuis een heel andere begroting bij hoort. Bilal Wahib en zijn verloofde Sophie Keizer, die zijn voor het eerst ouders geworden.
1: Oh,
0: ja.
1: Okay.
0: Hun zoon Nair Louis, zo heet hij namelijk, of Louai. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Die werd op 6 oktober geboren. Gisteren deelde ze het nieuws. Een nieuw hoofdstuk dus met vermoedelijk wat minder nachtrust. Wensen ze heel veel sterkte. Pim, wat heb jij nog in het nieuws?
2: Ja, om in de voetbalsfeer te blijven. Kleiner Seedorf wordt de trainer van Memphis Depay bij
1: Corinthians.
2: Kleiner Seedorf gaat aan de slag als trainer daarvan. De oud-topvoetballer heeft zondag tot eind volgend jaar een contract getekend bij de Braziliaanse club, waar dus ook Memphis Depay speelt.
0: Ja.
2: Gaat daar niet goed. Ze hebben van het weekend de 8e wedstrijd op rij verloren.
0: Ja, maar hij is ook. Hij heeft een rol bij de KNVB. Dus de KNVB die buist zich ook nog even over een dubbelrol. Of dat ze dat wel toestaan of niet.
2: Oh,
0: ja,
2: dan weet jij meer dan ik.
0: Ja, nee, dat stond vanmorgen in de krant inderdaad. Dus, maar goed, we wensen hem heel veel succes daar samen met Memphis Depay. Ries, tot slot, wat heb jij nog in het nieuws?
1: Bij een ernstig ongeluk op de N233 in de buurt van Kesteren zijn gisteravond 2 mensen omgekomen.
0: Ja, dat is ook een nieuws, hè?
1: 2 anderen die raakten gewond. 1 van de auto's kwam ondersteboven in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers. Dat meldt het dagblad De Gelderlande. De oorzaak van het ongeluk is nu nog onduidelijk.
0: Ja. Heetje, lekker nieuws weer.
1: Ja, sorry jongens.
0: Maar dat schijnt nog best wel een beruchte weg te zijn ook. Ja. Hè? Er gebeuren veel ongelukken. Dus heel veel sterkte aan de slachtoffers in deze. En ook aan alle nabestaanden die daarbij horen. Zeg, laten we dan even wat, niet gas terugnemen, maar juist wat meer gas erop zetten. In de zin van afgelopen zaterdag. Ja, als het goed is er zowel gejuicht als gehuild rondom de sportvelden. En dan hebben we het over de voetbalvelden natuurlijk. Daarvoor bellen we elke maandag.

0: Rick Zinnigen, een hele goede morgen.
1: Dank u. Goedemorgen.
0: Graag gedaan. Goedemorgen. Zeg, afgelopen zaterdag is er weer een speelronde geweest in de regio wat betreft de voetbalcompetitie. In de verschillende divisies heeft de bal gerold. Maar ja, waar dan ook alweer? Laten we meteen beginnen bij natuurlijk de club uit...
2: SV ARC.
0: Nou ja, Alphen aan de Rijn, ARC dus.
1: Ja, je hebt verloren dit weekend.
0: Ai. Ze hadden,
1: dat je niet verwacht. Hè. Je had een gelijkspel gerekend.
0: Nou, zeker ja. Maar,
1: ja, net als de afgelopen weken. Nee, deze keer ging het onderuit met 3-2 op bezoek bij Hoofddorp. Omdat echt een schande te noemen, dat zou ik ook niet willen zeggen. Ze kwamen twee keer terug in de wedstrijd tot een gelijkspel. Boyd Baartje en Bas Bolder scoorden. Die laatste minuut scoorde overigens ook een eigen doelpunt. Maar uiteindelijk ging ARC onderuit met 3-2. En dat betekent dat ze na 7 wedstrijden terug te vinden zijn op de 11e plek in de competitie.
0: Maar we zeiden al vorige week, hè, dat de wedstrijd tegen Hoofddorp wel een moeilijke zou kunnen zijn.
1: Ja, ook een wedstrijd in de vierde divisie is moeilijk, maar uit bij Hoofddorp is inderdaad wel wat
0: lastig. Wie het iets beter heeft gedaan, dat zijn de buren.
2: VV Alphense Boys.
0: Althans, aan de andere kant van Alphen aan de Rijn in de zin van het sportpark. Want ja, we hebben een heel groot sportpark. Dit keer Sportpark De Bijlen, daar speelden ze ook tegen VOC thuis.
1: Ja, klopt. In de eerste klasse uiteraard. En Alphense Boys blijft daarin koplopen. Want ook de vierde wedstrijd van het seizoen is gewonnen met 3-1 van VOC. Mike Bavelaar opende al vroeg te scoren na een foutje achterin bij VOC. Dat wel na een kwartier of na 20 minuten alweer terugkwam in de wedstrijd op 1-1. En in de tweede helft opnieuw een foutje achterin bij VOC, waardoor het 2-1 werd. En de 3-1 werd uiteindelijk gemaakt door Abdul Ibrahimi.
0: Ja.
1: En daardoor blijft Alphense Boys bovenaan staan.
0: Nou, kijk, hartstikke goed nieuws voor Alphense Boys. Ze zijn lekker bezig, maar je zei ook al, hè, vorig jaar gebeurde dat ook. In ieder geval in het eerste deel van de competitie en daarna zakt het in. Dus we hopen dat het dit jaar wel beter gaat. We hopen ook dat het vanaf volgende week beter gaat voor...
2: VV Alphia.
1: Ja, die begonnen als koploper aan de speelronde. En die namen het op tegen nummer 2 Vormsport. Nou, dat hebben ze geweten. En ze hebben ook geweten dat ze op dit moment iets minder zijn dan Vormsport. Want het werd maar liefst 0-7. Bij rust stond het al 0-4. En er was weinig meer van te maken voor Alphia. Dat echt alle hoeken van het veld heeft gezien. En 0-7. Ja, ze staan wel nog steeds tweede, maar het verschil met de nieuwe koploper is duidelijk.
0: Ja, en de doelsaldo is natuurlijk wat verslechterd. Maar voorlopig moeten ze het ook even doen zonder de trainer. Want Alex Redel is de hoofdtrainer van Alphia, maar die werd ook met een rode kaart weggestuurd.
1: Ja, klopt. Je had wat commentaar op de leiding. Dat was niet de enige overigens, want ook Donner van Oliveira kreeg de rode kaart van Alphia. Dat betekent dus dat ze ook op het veld met een man minder eindigden.
0: Ja, betekent dat ook dat de hoofdtrainer voor volgende wedstrijd is geschorst?
1: Dat is de bekerwedstrijd volgende week. Ik vraag me af of dat die wedstrijd is of dat het een competitiewedstrijd is. Dat durf ik niet helemaal te zeggen.
0: Nee.
1: Maar er wordt in ieder geval een wedstrijd geschorst, dat lijkt me duidelijk.
0: Nou, mochten we daar meer over weten, dan hoor je dat of lees je dat uiteraard bij studioalphen.nl of hier op de radio. Dan gaan we door naar de volgende. En dat vind ik toch wel een bijzondere tegenstander, althans de naam daarvan. BSC 68, oftewel, waar staat hij hier?
2: BSC 68.
0: Speelde tegen steeds hoger.
1: Ja, nou ja, in hun geval zou dat niet slecht uitkomen, want zij staan 11e.
0: Ja.
1: Maar BSC staat 4e.

0: En is nog steeds ongeslagen in de competitie. Heeft goede zaak gedaan tegen steeds hoger. Het werd 3-2. Steeds hoger dat gek genoeg toch als een van de kanshebbers wordt gezien om bovenin te eindigen. Maar staat dus onderin. Het was een zware bevalling voor BSC. Want ja, vanzelf ging het niet. Ze kwamen op achterstand, twee keer zelfs. Maar Leon Corvin, Timo Smit en Ivan Ritsen zochten ervoor dat BSC won. Ook mede door een rode kaart die in de slotfase viel voor steeds hoger.
1: Ja. Dan gaan we naar de andere kant van Alphen, oftewel Hazerswoudse Boys. En die had ik hier staan.
2: VV ja. Hazerswoudse Boys.
1: Ja, ik ben de volgorde is een beetje veranderd, heb ik het idee. Maar Hazerswoudse Boys speelde tegen PPSC. Heb jij een idee waar dat voor staat, Ricky?
0: Nee. Veel clubs ken ik op zich wel. En je hebt leuke afkortingen en nog leukere namen. Maar ik heb geen idee wat het voor staat. Ik zit eigenlijk even te zoeken.
1: Ja, ik heb het ondertussen gevonden hoor. Opgericht op 30 april 1920 is een amateurvoetbalvereniging uit Schiedam. En dat is dan de afkorting, PPSC, voor Pro Patria Stormvogels Combinatie. Nou, ik snap dat ze het hebben afgekort.
0: Ja, je hebt in Amsterdam heb je WVHEDW. Ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord. Dat is Wilhelminus. Dat was nou Wilhelminus vooruit wordt, dus Eendracht doet winnen.
1: Dat is ook zoiets, ja. Al die afkortingen. Dat is, ja, ik snap wel dat ze het afkorten, ja. Want om dat nou continu uit te spreken, ook voor een stadionspeaker, is niet te doen natuurlijk.
0: Nee. Maar goed, Haas Zoutse Boys dus tegen PPSC, de combinatie. 4-1 met het tegen de concurrent. En dat betekent dat ze goede zaken hebben gedaan. De laatste plaats hebben verlaten en doelpuntenmakers waren Bjorn de Jong, Jasper Stolwijk, Glenn Bennis en Lou Patzig.
1: Sorry, die laatste heb ik niet gehoord. Wat zei je?
0: Lou Patzig.
1: Oh, ja, Lou Patzig. Ja, nee, ik verstond wat anders, maar nee, hartstikke goed. Mooi, lekker dat ze hebben gescoord en daarmee ook de overwinning hebben weten binnen te halen. Ja, er is überhaupt veel gescoord dit weekend, want ook bij de volgende wedstrijd is er het een en ander aan doelpunten gevallen.
2: SV Aarlanderveen.
0: Ja, ze vielen daar alleen niet in het goede mandje. Ze werden natuurlijk behoorlijk afgemaakt in een krantartikel in het AD voor het weekend.
1: Ja.
0: Je zou zeggen, knip hem uit, hang hem in de kleedkamer op. Dat is misschien ook wel gebeurd. Dat heeft alleen geen effect gehad.
1: Ja, het is echt gebeurd, hè? De trainer heeft dat gedaan, geloof ik.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ik had dat ook gedaan.
1: Ja.
0: Maar goed, het had geen effect. Het is 7-0 geworden voor KDO. De koploper, dus ja, een hele grote schande is dat niet. De volgende wedstrijd is overigens tegen THVV. Dat zou dan misschien een moment zijn dat je zegt, nou, dat zou eens wat kunnen worden.
1: Ja, dat is de echte krachtmeting, zou je bijna zeggen.
0: Bijna wel.
1: Ja. Waar er ook veel is gescoord, is bij
2: AVV Alphen.
1: Maar ook dit keer, ja, ik ben blij dat ze niet zoals bij Telstar allemaal mandjes omhoog moeten doen als scorebord. Want dat doen ze nog steeds bij Telstar. Hebben ze geen digitaal scorebord. Maar weer veel doelpunten vandaag.
0: Ja, 7-1. Het had mede mee te maken dat ze een rode kaart kregen na een half uur. De doelman Davy Visser werd afgestuurd. Hens buiten het strafschopgebied. En met 10 man liep Alphen uit naar 7-1-7.
1: Ja, ongelooflijk. Maar goed, ja, toch gebeurt. Hopelijk dat ze zich volgende week weer weten te herpakken. Althans, ja, bekerronde dan. Hè, maar die week daarna dan in de competitie, neem ik aan.
0: Nou ja, ze spelen geen beker meer volgens mij.
1: Oh nee, dat is waar. Ze zijn uitgeschakeld. Ja, dat, nou, weekendje vrij en dan even alles weer oppakken, zou ik zeggen. Koudekerk.
2: VV Koudekerk.
1: Civeo 60 speelden ze tegen.
0: Ja, blijven ook ongeslagen. 3-0 werd het. Luca van Reemond scoorde twee keer. En Fabian Rozenbrand één keer. En dus 3-0 en een derde plaats met 4 wedstrijden.
1: Gaan we naar
2: VV Zwammerdam.
0: Ja, in diezelfde competitie. 1-1 op bezoek bij Linschoten. Dat zal toch stiekem een klein beetje een tegenvaller zijn voor Zwammerdam. Via Ruben de Bruin wel het enige doelpunt van de wedstrijd is te maken. En daardoor vierde staan.
1: Ja. Dan hebben we ook nog de wedstrijd van Bernardus.
2: SV Bernardus.
0: Ja, we hebben het verdrengd bij in de doelpuntencompetitie.
1: Ja, gaan we zo even doen, inderdaad. Gaan we even een rondje doen. Ja,
0: aan het einde. ze kwamen 3-0 achter tegen MMO. Koen scoorde één keer en Milan Wesseling maakte het andere doelpunt. Maar daardoor werd het dan 2-4.
1: Ja, nog steeds geen 3 punten helaas voor Bernardus.
0: Nee, en daar staan ze dus puntloos onderaan, als ik het goed heb. Even kijken, klopt dat? Ja, dat klopt.
1: Ja, voorlopig heb ik nog geen punten voorbij zien komen in de afgelopen weken. Dus nee, dat klopt inderdaad. Maar in diezelfde competitie is er nog meer gevoetbald. En dan hebben we het over
2: BGC Floriant.
0: Ja, die gingen onderuit bij de nieuwe koploper, of de koploper, blauw-zwart, met 2-1. En dus ook Florian in de onderste regio in deze competitie. Stef Uytenbogaert maakt het enige doelpunt.
1: Ja, het is wat dat betreft een beetje toch een slecht voetbalweekend geweest voor veel clubs uit de regio. Voor sommigen, die hebben wel een overwinning weten binnen te halen. Weinig echte punten die in de regio zijn gebleven. Dan doen we toch even inderdaad dat rondje, want... Het Kilian Bouwhuis doelpuntenklassement. Ja, Alphen ging onderuit, maar heeft Kilian gescoord? Nee, hè?
0: Nee, ik vroeg me eigenlijk af, want ik hoorde op een gegeven moment het interview met de trainer en die zei dat hij zijn spits na een half uur had gewisseld.
1: Ja.
0: Ik heb eigenlijk niet kunnen ontdekken of dat Kilian was, maar ik ga er stiekem toch wel een beetje vanuit. Ik zit nog even op te zoeken. Ja, die is inderdaad gewisseld. Ja, nee.
1: Hij had een kopper nodig waarschijnlijk. Zou zomaar kunnen. Ja, hij mag voorlopig nog niet koppen, heb ik begrepen. Een paar weken duurt het nog even voordat hij de harttransplantatie, dat soort zaken. Dus dan is dat even uitgesloten. We hebben een andere doelpunt te maken. Jij hebt hem net al genoemd. Het Koen kampioen doelpunt en klassement. Ja, kampioen gaat hij waarschijnlijk niet worden. Althans nog puntloos onderaan, maar wel een doelpuntje weten te scoren. Op hoeveel staat hij nu? Weet je dat uit je hoofd?
0: Nee, dat zou jij bijhouden. Volgens mij
1: 5
0: of zo. Kan dat?
1: 4-5 inderdaad. Ik heb het ergens genoteerd. Ik weet niet meer waar het staat. Ga het even opzoeken. Maar in ieder geval puntje erbij voor hem. Qua doelpunt dan.
0: Ja, hij heeft erin gemaakt. Ja, effect heeft het niet, maar hij heeft erin gemaakt.
1: Nou ja, positief om hem af te sluiten. Doelpuntje erbij dus voor hem. Zeg, aankomend weekend dan wordt er deels gevoetbald. Want sommigen die zitten nog wel in de beker, sommigen niet. Is er ook een uitzending van Sportlokaal dan aanstaande zaterdag?
0: Nee, dat dan weer niet. We krijgen het qua bezetting niet rond. Maar er zijn 4 clubs die in actie moeten komen. Als ik goed heb opgelet, tenminste. Alphense Boys komt donderdag al in actie. Dus vandaar, die spelen donderdag de bekerwedstrijd uit bij Monster. Florian moet in de competitie inhalen tegen Moerkapelle. AC speelt uit tegen THVV uit Ter Aarde. Makkie zou zeggen. BSC speelt in de beker tegen Transfalia ZW. Vraag me niet waar dat vandaan komt, ken het niet. Rotterdam zie ik. En Alfia tot slot, die krijgt de kans om zich te reverseren. Die spelen uit tegen vijfde klasse Stolwijk.
1: Oké, nou dat allemaal aankomende week. En dan zullen we maandag gewoon bellen?
0: Uiteraard.
1: Nee, trouwens, maandag zijn we er niet. Dus,
0: lekker dan.
1: Ja, nee, we bellen die week daarna weer even met elkaar.
0: Nou, vooruit.
1: Nou, wens ik jou een hele fijne 2 weken. En dan spreken we jou over 2 weken weer.
0: Nou, geniet van je vakantie dan, denk ik.
1: Ja, bedankt. Jij niet, maar werk ze vooral.
0: Ja, dank je.
1: Riek Zinnige, dank je wel. Mooi week. Riek Zinnige, sportverslaggever bij Studio LVK Gebrazem. Ja, als het... Oh. Ja, wacht even, dit is onhandig. Als het golft, dan komt het goed. Nou, laat het maar golven dan. Even zometeen het nieuws voor je uit de regio. Ik wilde zeggen, Riek Zinnige hoorde je net hier. Ja, punt.

0: dijk. En als het golft, dan golft het goed. Zou je zeggen, komt ook goed. Als het golft, dan golft het goed. Ja. Nou, op dit moment gaat het even niet zo goed met Richard Harman, want die is heel snel even naar het toilet gerend. Maar,
1: ja.
0: Pim, jij weet wel wat er in het nieuws zit. Wat heb je zo meteen?
1: Zeker. Ik heb het over de stakingen binnen het streekvervoer aankomende woensdag.
0: Oh ja, daar gaat ook nog het een. Ja, als we het over de trein hebben, dan hebben we het ook meteen weer over stakingen en zo.
1: Het gaat over alles en nog wat, zeker.
0: Nou, meer daar zo meteen over bij het regennieuws met Pim Nisters dus straks. Eerst tijd voor de hoofdpunten van het NOS Journaal. Je hoort het nieuws van 8:30.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyadh. In totaal kwamen er 13 mensen om, er waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Eerste Klomp, dankjewel. Dan het nieuws uit de regio krijg je van Pim Nisters. Pim, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wes. Bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan de Rijn heeft woensdagavond rond 6:30 een steekincident plaatsgevonden. Een omstander raakte daarbij gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had niets met de ruzie te maken. De politie zoekt de verdachte en twee mannen die bij de ruzie betrokken waren. Getuigen en mensen met camerabeelden worden gevraagd zich te melden. Buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer gaan tot aan de kerst iedere week een dag staken. De eerste landelijke stakingsdag is woensdag. De vakbonden FNV en CNV zijn boos omdat de onderhandelingen over een nieuw cao zijn vastgelopen. Ze willen onder meer minder werkdruk, betere roosters en meer loon. In de regio kunnen bussen, EBS en Qbus worden getroffen. De NS-bussen tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven blijven wel gewoon rijden. De geplande zonneweide tussen de Doesmolenbrug en de A4 bij Hoogmade gaat definitief niet door. De provincie Zuid-Holland heeft de locatie ongeschikt verklaard en geschrapt uit de plannen voor zonnevelden. De gemeente Kaag en Brazem had de plek zelf voorgesteld, maar het college ziet nu onvoldoende mogelijkheden om verder te gaan met zonne-energie op gemeentelijke grond binnen het regionale traject. Ook lokale partijen hadden zich tegen de plannen uitgesproken. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Pim, dankjewel. Ja, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 4 files die 10 minuten of langer duren. In totaal staat er bijna 1,5 uur. Je krijgt die van 10 minuten of langer dus. De A12 Den Haag in de richting van Utrecht. Tussen Nieuwburg en knooppunt Oude Rijn staat 13 kilometer. Je vertraging is daar een kwartier. 10 minuten vertraging op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Bij knooppunt Prins Klausplein staat 3 kilometer. De A20 dan, Gouden richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Gouw en knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer daartussen. 12 minuten vertraging heb je daar. Tot slot nog de N11, leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 2 kilometer. En ook daar is je vertraging 12 minuten. Pim, hoe is het op het spoor verder?
1: Ja, op het spoor is het momenteel redelijk rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden in de regio gemeld. Behalve...
3: ...van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
1: Ja, dat dus.
0: Duidelijk inderdaad. Dankjewel, Pim. Zometeen in de ochtendshow gaan we weer spelen waar of niet waar. Jij kunt meedoen. Kan via de app studioalphen.nl/WhatsApp. Speel mee zometeen naar Collect 200.
4: Mijn rechteroog gaat open.
0: 2000 wilde ik zeggen.

0: Even een klein slokje van mijn holy water. Dat is gemberthee met honing. Is altijd fijn.
1: Oh ja, lekker joh.
0: Ja. Marshmallow en Jelly Roll of the Year. En daarvoor Collect, zeg het nu goed, 200 en Sunshine. Lekker plaatje is dat.
2: Niet gek, hè?
0: Afgelopen vrijdag uitgekomen. Echt verrassend vond ik hem ook.
2: Ja? Ja. Waarom?
0: Nou, omdat dit soort platen bijna niet meer worden uitgebracht op deze manier. Dus ik ben er blij mee.
2: Nou, daar ben ik wel met je eens.
0: Is niet het deuntje van de week geworden, wat het wel is. Dat hoor je zo meteen. Want dan gaan we hem ergens draaien nog in deze nog uur en 10 minuten van de ochtendshow op deze maandag 12 oktober. Wat we ook gaan doen, en misschien word jij daar de winnaar wel van. Waar of niet waar? Gaan we even jouw kennis testen. Doen we door middel van 3 stellingen. En jij kunt daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun je het doen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht ben jij zo de dagwinnaar en krijg je 3 stickers van ons. Want ja, dat is het prijspakket wat we uitdelen aan de winnaar. Dus meld je vooral. studio11.nl/WhatsApp. Hier in de studio spelen we natuurlijk ook weer. Ries en Pim, zijn jullie er ook klaar voor?
1: Zeker.
2: Absoluut.
0: Is dit stelling nummer 1?
3: Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Ik begin bij stelling nummer 1. Een cactus kan water rechtstreeks via zijn stekels opnemen. Waar of niet waar?
0: Ja. Ja, normaal gesproken gebeurt het altijd via de wortels, hè? Maar de cactus die heeft natuurlijk stekels. Als je daar een beetje water overheen sprenkelt, neemt het dan water via die prikkeltjes op. Ja, is dat waar of niet waar, Pim? Wat denk jij?
2: Ik denk dat dit zo specifiek is wat hij vertelt, dat het waar moet zijn.
0: Jij denkt dat het waar moet zijn zelfs, oké. Okay.
2: Ja.
0: Richard, wat denk jij?
1: Ik denk dat het niet waar is.
0: Jij denkt dat het niet waar is. Ja, ik denk ook dat het niet waar is, want anders had hij zijn stekels wel onder de grond van...
1: Daarom.
0: Ja. Nou ja, is het waar of niet waar, wat denk jij? Geef het door en zet het achter cijfertje nummer 1. En achter cijfertje nummer 2 zet je natuurlijk het antwoord van stelling 2.
3: Stelling nummer 2, de eerste videogame die commercieel succesvol werd, had geen scherm. Waar of niet waar?
0: Oké. Okay. Ja, hoe zou je dan een videogame moeten spelen? Want dan is het toch geen videogame meer? Maar dat is mijn vraag eigenlijk die ik in deze stelling heb. Toch ben ik benieuwd naar het antwoord wat Pim nu gaat zeggen.
2: Opnieuw zeg ik waar. Puur omdat ik denk. Anders had hij dit niet als vraag gesteld.
0: Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, daar kan ik wel inkomen. Andere kant ook weer niet. Ries, wat denk jij?
1: Ja, hij zegt videogame. Dus, en dat betekent gewoon video. Dat betekent een scherm. Dus ik zeg niet waar.
0: Ja. Jij zegt niet waar. Ja, ik als hij inderdaad, vandaar die vraag ook, als hij zegt videogame.

0: ze dat kunnen.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Dus
2: ja,
1: jij
2: ja.
1: zegt dat ze dat niet kunnen, dus het is waar.
2: Ja, maar dan heb ik wel drie keer waar.
1: Ja, dat kan toch?
2: Ja, ja, ik zeg waar. Ik zeg waar.
1: Oké. Okay. Ries, wat zeg jij?
3: Ja, ik zeg ook dat het waar is.
1: Jij zegt ook dat het waar is. Ja, ik heb een krokodil nog nooit zijn tong zien uitzetten.
3: Nee, waarom?
1: Ik heb überhaupt nog nooit de tong van de krokodil gezien.
2: Dat snap je niet. Nee, dat is waar. Hebben ze überhaupt wel een tong?
1: Nee, ze hebben wel een tong. Ja, ja, ze hebben wel een tong. Nee,
3: dat nou weet ik eigenlijk niet.
1: Ik heb wel eens een bek van een krokodil gezien, maar nooit echt open. Gelukkig maar trouwens, want anders kom je in hele penibele situaties terecht. Dat wil je niet. Nee, ik denk toch dat het inderdaad waar is, hè, dat ze dat niet kunnen. Maar, het is geen stelling hoor, maar dat ze wel een tong hebben.
3: Ja, ja. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Waar of niet waar? Wat denk jij? Onze antwoorden zijn duidelijk. Maar wat denk jij vooral? Studio11.nl/WhatsApp. Geef het door in de berichtstekje 1, 2 en 3. En daarachter de antwoorden op de volgende stellingen.
0: En dan zijn we alweer aangekomen bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. Ik begin bij stelling nummer 1. Een cactus kan water rechtstreeks via zijn stekels opnemen. Waar of niet waar?
1: Ja, waar of niet waar?
0: Stelling nummer 2. De eerste videogame die commercieel succesvol werd, had geen scherm. Waar of niet waar?
1: Waar of niet waar?
0: En stelling nummer 3. Krokodillen kunnen hun tong niet uitsteken zoals mensen dat kunnen.
1: Ja, waar of niet waar? Ook hier de vraag natuurlijk. Geef het door, studio11.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij de dagwinnaar in waar of niet waar.

0: bijzonder liedje van Olivia Dean en I've Seen It. Maar een prachtige plaat ook weer. Een beetje in het kader van Teddy Swims en Perfect Man natuurlijk. Ook een beetje zo'n oktober, december, nou ja, winterplaat in dat geval. Maar
1: ik voel een soort rubriek aankomen van jou. Kerstreclames, of het een mogelijke kerstreclame kan zijn.
0: Het zou zomaar kunnen, ook bij deze plaat inderdaad. Maar goed, dat is bij elke melangieus plaatje. Ja. Maar we zitten ook een beetje, deze week nog niet hoor, maar we zitten ook een beetje al te twijfelen over het veranderen van een van de categorieën in het Rad van Fortuin.
1: Kersthits.
0: Het zit er wel aan te komen natuurlijk.
1: Ja, dan is het eerder gewoon feestdagenhits noemen, dat je dan nog Sinterklaas mee kan pakken.
0: Ja, maar ik ga toch niet Sinterklaasliedjes de hele tijd dan draaien. Zoveel keuze is er nou ook weer niet natuurlijk.
2: Nee, dat is ook zo.
1: Ik vind Sigins komt de stoomboot en een banger. Sorry, ligt aan mij. Maar,
0: ja, maar om nou elke keer dan de keuze te maken tussen Sigins komt de stoomboot en Sigins komt de stoomboot, dan houdt het op een gegeven moment wel een keertje op natuurlijk.
1: Maar goed, even een relevante vraag. Valt dan bijvoorbeeld van de drankjesreclame, dat nummer, ben te vergeten, valt dat onder een kersthit?
0: Nee, valt niet onder een kersthit. Nee. Wel een winterhit, maar geen kersthit.
1: Dus waarom wordt het dan niet beter een winterhit?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Maar goed, voorlopig deze week nog even niet. Maar wellicht volgende week al wel, dat we al wel richting die... Kijk, als het buiten nou alleen maar regent en het een beetje is... Ja, dan horen dat soort plaatjes er wel bij natuurlijk.
1: Ja, maar dat is het nog niet, dat weer.

0: Nee, dat klopt. En voor de duidelijkheid... 74.000.
1: En dan is het kerst. Zeg, ga je nu ook een kerstplaatje draaien?
0: Nee, dat zeggen we net. Dat doen we dus niet. Nee. Ook geen Sinterklaasliedje of Paasliedje. Of... We gaan niet Flappy al draaien. Nee, dat doen we allemaal nog niet. En wat we wel doen, is natuurlijk even doornemen wat de stellingen ook weer waren voor vandaag in Waar of Niet Waar. Want ja, zojuist hebben we 3 stellingen te horen gekregen. En aan ons de taak om daar waar of niet waar op te antwoorden. Hebben wij gedaan hier in de studio. Hopelijk heb jij de antwoorden ook doorgestuurd via de app studioalf.nl/WhatsApp. En dan gaat het om de volgende stellingen.
2: Ja, dan zijn we alweer aangekomen bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. Ik begin bij stelling nummer 1. Een cactus kan water rechtstreeks via zijn stekels opnemen. Waar of niet waar?
0: Ja, waar of niet waar. Pim, wat gaf jij voor antwoord?
3: Waar.
0: Jij gaf waar als antwoord. Richard Harreman, jij bent het daarmee eens of ben je het oneens?
4: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ja, en ik zei ook niet waar, hè?
4: Klopt.
0: Ja, ik zei ook niet waar. Ja, is het waar of niet waar? Thijs weet het antwoord.
2: En dan zijn we aangekomen bij de antwoorden. Begin ik even bij stelling nummer 1. Die is niet waar. Ik ben benieuwd dat jullie deze goed hadden. Stekels helpen vooral bij bescherming en het beperken van waterverlies. Water wordt voornamelijk via de wortels opgenomen en dus helaas niet met de stekels.
0: Ja, je ziet het bijna nooit bij een cactus, maar de cactus heeft dus daadwerkelijk wel gewoon wortels.
4: Yes.
0: En stekels. Dus ik zou je er vooral niet aan prikken.
4: Nee, dat is pijnlijk.
0: Prikken deed Pim wel, want hij heeft het niet goed. Dat betekent dat hij niet de volledige winst kan pakken. Maar er zijn nog 2 stellingen, dus hij kan altijd nog winnen van mij en Ries. Is natuurlijk de vraag, wat was stelling 2 ook alweer?
2: En stelling nummer 3...
0: Nee, dat is stelling nummer 3. Stelling 2.
2: Stelling nummer 2. De eerste videogame die commercieel succesvol werd, had geen scherm. Waar of niet waar?
0: Ja, een beetje twijfelachtig natuurlijk, omdat hij het heeft over videogames. Maar toch, waarom? Pim, ja. Welk antwoord gaf jij?
3: Ja, ik zei waar.
0: Jij zei waar. Richard Harreman?
4: Niet waar.
0: Niet waar. Ik zei ook niet waar. Ja, is het waar of niet waar? Thijs, jij weet het antwoord, dus maak ons los.
2: En dan aangekomen bij stelling nummer 2. Die is niet waar. Nee, een van de eerste grote commerciële successen was Pong. En dat gebruikt natuurlijk uiteraard een scherm.
0: Ja, ze tegenhanger van Ping. Ja,
3: een stomme,
4: van Atari was dat.
3: Een stomme vraagstelling nog weer dit. Maar goed.
4: Omdat je de vraag
3: nee, maar het, het slaat
4: hij is zoals ik, hè?
0: Ja, een beetje wel, ja.
3: Om de vraag te stellen. Het is een beetje alsof je zegt... Is gras blauw? En dan... Ja. Nee, dat kan niet. En dan, nee. Maar dan stel je... Bestaat er blauw gras? Hij komt toch niet en dan zegt nee, het is oranje gras. Ja, wat...
0: Dat zijn de stellingen natuurlijk van Thijs van der Dussen. Ik bedoel, dat moet je inmiddels wel weten, hè? Hoe dat in elkaar steekt.
3: Ja, maar het spelletje ligt mij gewoon niet.
0: Nee, dat klopt. Of, nou ja, goed. In ieder geval, stelling
4: nummer... Hij heeft nog 1 kans.
0: Hij heeft nog 1 kans, inderdaad. Stelling 3.
2: En stelling nummer 3. Krokodillen kunnen hun tong niet uitsteken zoals mensen dat kunnen.
0: Nee, kunnen wij dat wel naar Pim? Dat we zeggen, na, we hebben wel lekker alle punten...
3: Ik wil echt een andere leidinggevende.
0: Ja, geen leidinggevende, dus dat scheelt ook weer. Jij zei in ieder geval als antwoord, Pim.
3: Ik zei waar.
0: Ja, Ries was daarmee eens, toch?
4: Ja, waar.
0: Ja. En dit keer ben ik het er ook mee eens, Pim. Dus voor die stelling 3... Ja, kan het niet anders zijn dat je dat puntje binnenhaalt? Maar misschien hebben wij het ook wel fout.
2: En stelling nummer 3, ik denk dat jullie deze wel goed hadden. Hun tong zit grotendeels vast aan de onderkant van de bek door een stevig membraan. En daarom is het dus waar. Krokodillen kunnen niet hun tong uitsteken.
0: Ja! Hey Pim.
3: Op zich, de score is gewoon meer. Ik had hem gewoon volledige clean sweep kunnen hebben. Maar...
4: Als je goed had gehad.
3: Ja.
0: Ik bedoel, als Aarlanderveen... Aarlanderveen, als zij 7 doelpunten hadden gemaakt, dan hadden ze gelijk spel gehad. Ik bedoel, ja. Ja. Had gekund natuurlijk.
3: Je zit echt op een narige stoel vandaag. Het is bizar.
0: Ja, ik zit op de oude stoel van Richard, dus dat klopt inderdaad. Nee, dat is letterlijk trouwens, hè. Ik zit echt op jouw oude stoel. Yes. Want je hebt die andere stoel. Ja.
4: Ik zit lekker, jongens. Dat wil je niet weten, gewoon.
0: Ja, heerlijk. Goed. Moeten we even kijken naar de antwoorden die zijn ingestuurd via de app studioalf.nl/WhatsApp. Want wat was de juiste antwoordvolgorde, Ries?
4: Het moest zijn niet waar, niet waar, waar.
0: Niet waar, niet waar, waar. Ja, naar die antwoorden waren we op zoek. En als ik dan kijk in de app, dan zie ik daar een naam van... Kijk hoor, heeft hij nou wel een naam erbij gezet?
3: Het is echt zoeken, het is...
0: Ik moest even zoeken naar een naam, maar het staat in de intro. Goedemorgen, Ruben hier, zegt hij. Ja, ik zat te kijken naar de antwoorden. Maar Ruben, die app namelijk, 1, 2 en 3 en daarachter niet waar, niet waar, waar. En Ruben, dat is hartstikke goed. En dat betekent applaus voor jou, want... Jij bent de dagwinnaar

0: van waar of niet waar voor deze maandag 12 oktober 2026. En daarmee krijg jij niet alleen die titel van ons, maar ook de 3 stickers. Die we natuurlijk uitdelen aan de winnaar. Dus stuur even je contactgegevens op en dan zorgen we ervoor dat die 3 stickers jouw kant op komen. Net als de titel dagwinnaar. Dus bij deze dagwinnaar. En van harte gefeliciteerd, Ruben. Wil je dit nou ook? Morgen rond 8:45 spelen we weer. Waar of niet waar in de ochtendshow. Richard Arreman heeft zometeen het nieuws voor je uit de regio. Wat heb jij er zometeen in zitten?
1: De bouw van de tweede fase van het nieuwbouwproject Magnolia Bospark is begonnen.
0: Ja. Hiep, hiep, hoeré.
1: Yes.
0: Zoiets. En zometeen gaan we het even hebben over een bijzondere theatervoorstelling. Wat voor voorstelling dat is, je hoort het straks.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Oh, we gaan straks even snel door.
4: Het is een doelpunt, ja hoor.
5: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
3: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
4: Hij schiet hem in het doel.
0: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
0: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
0: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
0: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
0: Vacature@studioalve.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De ochtendshow.
0: Hele goedemorgen, het is net na 9 uur. De maandagochtendshow op Studio Alphen Kagenbrazem. Het is tijd voor het nieuws. Kirsten Klomp, de NOS.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
10: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen en ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
9: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
11: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
9: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het
0: NOS-journaal.
1: En dit was het.
0: Ja, dat was het. Nou, bedankt. Kirsten Klomp van de NOS dus. Ja, en als bij de VRT wordt gestaakt, kun je ook gaan luisteren naar Studio Alphen Kagenbrazem. Want dan hoor je ook nog eens een keer wat nieuws uit de regio. Wat heb je erin, Ries?
1: Heb je nou al gezegd, toch?
0: Ja, maar oh, ja, dat is, ik moet zeggen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Ik was helemaal voor mijn padje.
0: Ja, ik ook trouwens. Maar wat heb je erin?
1: Ja. De jonge Alphenaar Max van Dijk maakt deel uit van de Young Analogs. Dat is een nieuwe band die het werk van de Beatles zo nauwkeurig mogelijk vertolkt. De groep is samengesteld door oud-leden van de originele The Analogues. Samen met gitarist Jan F. de Jong toert Max dit najaar door Nederland. Afgelopen zaterdag stonden ze in Theater Castellum in Alphen aan den Rijn met muziek uit de periode 1962 tot en met 1966. De bouw van de tweede fase van nieuwbouwproject Magnolia Bospark in Alphen aan den Rijn is begonnen. Woonvoort bouwt tussen de Magnoliastraat en Bosparkweg nieuwe huurappartementen voor senioren. En daarmee komt het totaal aantal seniorenwoningen in het project op 135. Het nieuwe gebouw krijgt onder meer bodemwarmtepompen, zonnepanelen en een groene binnentuin. De bouw duurt naar verwachting tot de zomer van 2028. Inwoners van Kagen-Braassem gaan volgend jaar waarschijnlijk meer gemeentelijke belasting betalen. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen naar verwachting met €51 tot €1149 per jaar. De gemeente rekent bij de meeste tarieven op een stijging van 4,1%. Vooral de riool- en waterzorgheffing gaat omhoog. De gemeenteraad bespreekt de begroting op 9 november. De definitieve belastingtarieven worden later dit jaar vastgesteld. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Wat heb je erin, Ries?
1: Ja.
0: Ben je in je koffie?
1: Je kent wat.
0: In je koffie?
1: Melk en suiker graag.
0: Melk en suiker?
1: Ja.
0: Weten we dat ook weer, dankjewel. En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 6 meldingen over 3 kwartier in totaal. Krijg van mij de meldingen die 5 minuten of langer duren. Dan gaan we naar de A4 in de richting van Amsterdam. Staat tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 7 kilometer, je vertraging is 5 minuten. En flink op de A4 Amsterdam in de richting van Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam staat 6 kilometer. Maar je oponthoud duurt wel 25 minuten extra door een ongeluk namelijk. 2 rijstroken zijn er dicht. Pim, hoe is het op het spoor?
12: Ja, op het spoor is het momenteel lekker rustig. Binnen de regio zijn er geen storingen gemeld. Er is wel 1 werkzaamheden.
2: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Moes. Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Je moet wel uit laten praten.
12: Ja, ik wou gaan zeggen, het moest natuurlijk werkzaamheid zijn, geen werkzaamheden.
1: Ook dat vind ik niet kunnen.
0: Werkzaamheid? Ja, er is een werkzaamheid?
12: Ja, dit is toch, wat is het enkelvoud van werkzaamheden?
1: Werk. Weet ik dat?
0: Er wordt aan het spoor gewerkt, zeg ik dan altijd. Ja.
12: Je vermijdt gewoon het hele woord.
0: Ja, precies. Maar voor de duidelijkheid
1: inderdaad. Is het enkel,
0: oh,
1: is
0: dat bestaat
12: ja, het? Ja, jongens, ja, ga er niet op mij lopen bekritiseren. Ik weet echt wel wat ik zeg.
1: Nou, dat is ook de eerste keer dan.
0: Pim. Ja, we hebben deze puntje erbij voor Pim.
8: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: op de maandag. Earth, Wind and Fire hier in de ochtendshow. Daarvoor ook nog Stop the Wedding van Ash. Hij kreeg toevallig van het weekend van mijn Ash, Ashley, kreeg weer uitnodiging voor toch wel iets leuks wat we aankomende winter weer gaan doen. Dat is namelijk een kerstdiner met oud-collega's.
1: Oh ja.
0: Ik doe altijd in de zomerperiode doe ik een barbecue organiseren.
1: Ja.
0: En zij neemt dan het kerstdiner op haar rekening.
1: Ah, oké.
0: Okay.
1: Leuk.
0: Heb je ook wel eens van die vriendendingetjes dat je denkt van...
1: Ja, met oud en nieuw bijvoorbeeld.
0: Met oud en nieuw dat je wel eens bij elkaar komt. Ja. Pim, jij komt elke week natuurlijk bij elkaar in de kroeg. Dat is,
2: dat hoort er een beetje
1: hij
2: bij.
1: Hij staat achter de bar, geloof ik. Dus,
2: beetje part
0: op de bar, geloof ik. Of niet?
2: Ja, ook wel eens op de bar, ja.
0: Ook wel eens op de bar, ja.
2: Dat kunnen we ook stellen, ja. Dat zijn de bar wordt op meerdere mogelijkheden gebruikt.
0: Ja, nou, mocht je iemand op de bar zien staan, dan is het Pim bij deze mensen. Zeg, even wat nieuws dan, want we beginnen Alphen aan de Rijn, waar opnieuw alarmerende berichten zijn verschenen over jeugdzorgorganisatie Over Thuis. Het AD beschrijft namelijk vandaag in de krant de kritieken op de organisatie en ervaringen van mensen die zich niet begrepen voelen. De jeugdzorg blijft daarmee dus een zorgpunt in de gemeente. Letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Ander nieuws uit Alphen. Ja, we hoorden het eerder al in het nieuws. Een voorbijganger die is afgelopen woensdag gewond geraakt bij een steekincident in winkelcentrum De Baronie. Eerder riep de politie al op om mensen, getuigen, zich te melden. En ook mocht je camerabeelden hebben om die te delen met de politie. Maar vandaag hebben ze daar ook een beschrijving opgesteld. Die is te vinden op de website van de politie. En ook binnenkort op studioalf.nl als die er al nu op staat. Dus bij deze. Mocht je er getuige van zijn geweest afgelopen woensdagavond bij de Baronie, het winkelcentrum, in steekincident. 3 mannen, daar gaat het om. Daar is een ruzie tussen ontstaan. En één daarvan is gewond geraakt. Hoeft er niet naar het ziekenhuis.
1: Maar volgens mij had die persoon dat er nog niks mee te maken. Was toch het nieuwsbericht?
0: Ja, dat was in eerste instantie inderdaad het nieuwsbericht. En nu is dan de beschrijving van de daders eventueel bekend. Okay, dus dat. En tot slot nog nieuws over... dit is bijzonder nieuws. Het gaat over een man die dronken achter het stuur zat van zijn geparkeerde auto. Die was in slaap gevallen, maar die had €24.150 op zak.
1: Oh ja, dat verhaal heb ik gelezen inderdaad, ja.
0: Omdat de marechaussee de kassowinst niet vertrouwde, moest hij het geld inleveren. Maar in onderzoek blijkt zijn verhaal nu te kloppen en kreeg hij alles terug. Ja. Wel had hij een rijverbod van 12 uur en mogelijk dus ook een boete dan, denk ik.
1: Ja.
0: Maar goed... Op die €24.000 valt het alles nog mee. Ja,
2: wat ik er zo raar aan vind is... je mag dus blijkbaar geen cash bij je hebben of zo.
1: Nee, daar gaat het niet om. Hij zat dronken achter het stuur. Terwijl die ook al rijdt hij dan niet en je zit dronken achter het stuur... dan krijg je sowieso een boete.
0: Ja, en als je dan zoveel geld op zak hebt... dan wil de politie wel weten waar het vandaan komt natuurlijk.
2: Ja, maar je moet daar ook zijn pimp... Ik vind er heel veel van. Moet hij dan ook zijn pinpas inleveren?
0: Nee, maar dat is...
1: Nee, maar had gewoon...
0: Dit was cash, hè?
2: Had gewoon... Ja, maar dan maakt het...
0: Dan willen ze weten waar het vandaan komt. Niet dat hij het ergens heeft gejat of zo.
2: Ja, Ik vind het een beetje apart.
0: Jullie hebben ook nog nieuws. Gaan we zo meteen even doen. Want we willen namelijk heel graag het even hebben over een theatervoorstelling. Want Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazeswoude Rijndijk, dan daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, verhalen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Wesley.
0: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en... Eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
3: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazeswoude of Alphen.
0: Ja.
3: Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee hoe geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerde. En ja, wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want ja, zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over. En bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd. Op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin.

0: zin. Nou, dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein. Hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Ja, hij ging bijvoorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Ja, er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis bovendrijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt. Nou ja, en het verhaal van mijn vader is maar één verhaal. Maar als je gaat graven, dan zijn er duizenden verhalen van allerlei Nederlanders die op de een of andere manier in de strijd met het water hele bijzondere dingen hebben meegemaakt. En daar ook verslagen van hebben, of dagboeken, of herinneringen.
1: Ja.
0: Er zijn ook fantastische films, foto's, archiefmateriaal van alweer oude tijden. Zo dacht ik, dit wordt eigenlijk een hele mooie collageachtige voorstelling. Als we het hele verhaal van Nederland, het leven met, maar ook de strijd met het water, gaan vertellen. Zo hebben we gedacht een voorstelling in elkaar te willen zetten. Met koor, met een toneelgroep. Dat is toneelgroep Onder Ons, hier uit Hazerswoude. Al een hele gerespecteerde oude toneelvereniging. De oudste van het land, moet ik zeggen. Die zijn zeer bedreven in het maken van locatietheater. Dat doen ze heel graag in de polder. Dat doen ze heel graag op de boerderij. Ik heb contact gezocht met Gideon Roggeveen, hier ook bekend in de streek. Hij heeft het aanbod aangenomen en is met zijn spelers dus allerlei scènes gaan instuderen. Over water, allerlei mensen door de eeuwen heen die op een ene manier vechten of leven op in het water.
1: Het verhaal van je vader en dus ook van andere verhalen die zijn gebundeld. Dat is dan eigenlijk de inspiratiebron geweest om er een voorstelling van te maken. Is het dan wat je gaat vertellen ook het gebundelde verhaal van Nederland? Of het verhaal wat wij hier eigenlijk in feite in de regio fictief hebben meegemaakt?
0: Nou, het is echt een collage. Dus je ziet eigenlijk en je hoort verhalen die uit heel Nederland komen, maar ook uit Hazerswoude en ook uit de buurt van Alphen aan de Oude Rijn. Bijvoorbeeld in de 80-jarige oorlog was hier een soort inundatie. Hè? Dus de boel werd expres onder water gezet.
1: Mm-hmm.
0: Om de watergeuzen toegang te bieden tot Leiden, wat belegerd was. Dat ging in eerste instantie niet zo heel erg goed, want ze wilden een verrassingsaanval plegen. Er zat hier iemand te slapen in Hazerswoude. Haha, grapje. Dus de eerste poging ging niet door, schijnt. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een glorieuze... Is daar het Leidens ontzet uit voortgekomen.
1: Ja.
0: Hier in de streek, wij zitten hier in Hazerswoude. Ik zit toevallig nu net op de basisschool. Zitten we op een van de laagste punten in het land. Hier is ontzettend veel aan waterbeheer gedaan. Maar er zijn ook allerlei problemen geweest met water. We vertellen ook een verhaal over het waterschap hier. Waar je af en toe wel eens een dijkgraaf had. Dat was dus de man die verantwoordelijk was voor de dijken. En ja, die was een beetje omhoog getrouwd. Die had niet zoveel zin om zoveel geld te steken in alle dijken.
1: Nee.
0: Weet je, anders zaten hier alle boeren. Die zaten toch van, komt er nou eindelijk een nieuwe molen? Gaan ze de dijken wel goed onderhouden? Dus ook daarvan komt er een scène in onze voorstelling voor. En dan zie je hoe het hier lokaal toe ging, 1560 zo'n beetje.
1: Ja, vanuit die periode. Is het dan ook dat we daar iets vanuit kunnen leren, vanuit eigenlijk die voorstelling?
0: Nou, ik denk zeker wel, want we vertellen eigenlijk een verhaal in een verhaal. Dus je moet je voorstellen, als je gaat zitten als publiek, dan zie je een toneelvereniging die een verhaal gaat vertellen. En zij spelen dat ze dat verhaal eigenlijk bijna klaar hebben en voor de eerste keer als een soort generale gaan uitvoeren. Dus er loopt ook een regisseur rond in het verhaal die zegt, jongens, we willen hier een verhaal neerzetten. Dat moet een groot, geweldig verhaal worden over Nederland. En ja, die regisseur, dat is een van de hoofdrollen, die wil Nederland neerzetten in zijn voorstelling, tussen haakjes zijn voorstelling, als een geweldig project, weet je wel, prachtige deltawerken, prachtige waterwerken, waardoor we allemaal veilig zullen blijven en iedereen kan trots zijn op ons land. Maar de acteurs en ook allerlei scènes, die laten het tegenovergestelde zien. Zijn we wel zo veilig? Hè? Er zijn tegenwoordig allerlei vragen over of we het eigenlijk hier wel droog kunnen houden over 50, 100 jaar. Hè? Met de stijgende zeespiegel, de verzilting, allerlei huizen die nu juist verzakken vanwege de droogte. Dus aan het eind van dit theaterproject komen de kinderen op en die eisen eigenlijk... die eisen de toekomst op. Die komen naar voren en die zeggen, hey, jullie vertellen hier wel een fantastisch, geweldig, gelikt verhaal over de deltawerken, et cetera. Maar hebben jullie eigenlijk wel goed nagedacht?
1: Oh, kijk, dus het wordt een soort van realiteit.
0: Er een verrassing en dan zie je, dan worden allerlei dingen toch op losse schroeven gezet. Ja. En ga je hopelijk met een aantal actuele vragen naar huis.
1: Ja, in feite realiteit eigenlijk binnen een theatervoorstelling wat er dan ontstaat. Bijzonder opzet natuurlijk, maar ook bijzonder is dat het wordt geleid door muziek. Hoe gaat dat plaatsvinden? Hoe wordt de voorstelling muzikaal begeleid?
0: Nou, we hebben een geweldige accordeonist. Zijn naam is Aldert Prast. En een fantastische gitarist, een klassiek gitarist die ook modern speelt trouwens. In de voorstelling ook. En die begeleiden het koor. Dat is een volwassen koor. Vierstemmig. Die muziek komt uit alle tijden. Dus je moet je voorstellen, het gaat van oude Engelse psalmen tot aan liederen van Showboat, musical. En de kinderen van de basisschool zingen uiteindelijk een hartstikke mooi nummer, The Power of Water, van Davina Michel.
1: Okay,
0: voor sommigen nog bekend van het Songfestival 2022 uit mijn hoofd. Dat moderne repertoire wordt ook meegenomen. Het is eigenlijk dus ook het is een hele collage van liederen uit allerlei stijlen. Begeleid met instrumenten. Er zijn drums. Er is dus ook heel veel zang. Dat vormt een hele mooie combinatie, denk ik.
1: Nou, zeker. Het belooft een waar spektakel te worden. Plus dat we natuurlijk ook iets van leren. En ook weten wat er in het verleden allemaal is gebeurd rondom het water. En dan niet alleen in de regio, maar ook zeker in heel Nederland. Want die verhalen worden dan gebundeld. Wanneer is die voorstelling, Harm?
0: Nou, dat is over een goede 2 weken. Eind oktober, in de Scheepjeskerk dus, aan de Oude Rijn. Fantastisch mooie, intieme plek. Hele mooie kerk. En dat gebeurt op vrijdag 30 oktober. 'S Avonds is de try-out. Zaterdagavond 31 oktober. En zondag de matinee-voorstelling. Die loopt al heel erg hard. Dus wees erbij voor de kaarten. Op 1 november. Allemaal in dezelfde kerk.
1: Ja, allemaal.
0: Ik moet nog even zeggen dat jij riep, geloof ik, helemaal aan het begin alle hens aan dek. En dat is natuurlijk een logische...
1: Nee, klopt niet inderdaad. Ja.
0: Maar het moet zijn alle hens aan dijk.
1: Aan dijk, ja.
0: Aan dijk. Want .nl trouwens. Ja, dus als je op alle hens aan dek... .nl kijkt, dijk,
1: Dijk,
0: sorry.
1: Ja, ja.
0: Die maakt zelf een vergissing. Ja, alle hens aan dijk. Nou, u bent gewaarschuwd.
1: Zo is het. En daar inderdaad, allehensaandijk.nl voor de tickets, hè, om daar bij te zijn. Ik wens je een prachtige voorstelling en dat zal het ook zeker gaan worden. Dank je wel dat je erover wilde vertellen in de ochtend. En ga daar naartoe, want het is en niet alleen een mooi spektakel, maar ook zeker een mooie geschiedenisles. Dus je steekt er ook nog eens een keer wat van op.
0: Hartstikke leuk. Dank je wel.

0: Uzon. Dankjewel ook. En een mooie week vandaag, deze week.
1: Oké, okay, hetzelfde.
0: Yo, hoi, hoi.
2: Alright, kiss. Mr. Worldwide. This is history in the making. Let's go.

0: is toch een bijzondere plaat. Reach for the Stars. Je hoorde hem al, Mr. Worldwide, oftewel Pitbull. Maar heeft een samenwerking en je verwacht het niet met Kiss.
1: Ja, dat was Rock'n'Roll All Night.
0: Ja, inderdaad.
2: Crazy.
0: We zeiden vorige week al tegen elkaar toen dit plaatje uit werd gebracht. Gaat het weer betekenen dat Kiss weer on tour gaat? Oftewel, is het de zoveelste afscheidstournee? Ja. Want dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Maar misschien dat Mr. Worldwide Kiss wel op het podium vraagt als side-artiest of zo.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Wel lekker plaatje hoor, daar niet van. Reach for the Stars dus van Pitbull en Kiss hoorde hier. Zeg, ik ben heel even op zoek naar een spannend muziekje. Oh, ja. Die heb ik hier gevonden, maar dan even eigenlijk in een trend van een andere televisieserie. Maar er is spannend nieuws.
1: Ja.
0: Want we hebben het een aantal dagen geleden hebben we het er wel eens over gehad.
1: Een aantal maanden geleden was het, geloof ik.
0: Maanden geleden. Toen hadden we het erover dat hij eigenlijk... Er waren wel problemen, zeg maar. Het zou misschien niet meer kunnen bestaan, omdat er allemaal beestjes in het lichaam zouden zitten. Dus dan wil je denken, wat is er aan de hand? Nou, we hebben het over carbonkel.
1: Ja.
0: Voor de mensen die dat niet meer weten of het hebben verdrongen, dat is dat monster die alle letters heeft gestolen bij Ik Mik Loreland.
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Wat is daar voor nieuws? Is hij overleden?
1: Het gevreesde tv-monster carbonkel uit de kinderserie, jij zei het al, Ik Mik Loreland, is sinds afgelopen zaterdag te zien in Mediamuseum Beeld en Geluid in Hilversum. Ja. Want hij is onlangs gerestaureerd. Want ja, wat je al zei, er zaten allemaal beestjes erin en die zaten hem langzaam op te eten van binnenuit. Lekker, lekker smerig, maar ja goed, dat was carbonkel zelf ook al om te zien natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja, de serie was in de jaren 90 bedoeld om kinderen te leren lezen, maar carbonkel bezorgde veel kijkers namelijk nachtmerries. Ja, ik kan me wel bij voorstellen, ik zie die als ik de pop zie. Ja, de makers hadden nooit verwacht dat de pop zo'n indruk zou achterlaten. De carbonkel experience die is tot en met 8 november te bezoeken.
0: Tot en met 8 november?

0: november.
1: Ja, dus ik zou nog even gaan als ik jou was. Want volgens mij was dat wel een held voor jou, Wes. Als ik het zo een beetje door heb.
0: Hoezo?
1: Heb je daar vroeger naar veel naar gekeken of zo dan? Ja, dat je dat kende?
0: Ja, nou zeker. De tv die werd weer de klas ingereden. En daar gingen we met z'n allen naar kijken.
2: Dat was een tijd dat de tv de klas in werd gereden. Maar is hier een foto van Carbonkel met gewoon een volwassen persoon ernaast? Die pop is gigantisch.
0: Voor de mensen die het hebben verdrongen. Even kijken hoor. Even daar. Nee, dat is, sorry.
3: Carbonkel was eng. Veel te eng. Veel kinderen waren dood en doodsbang voor Carbonkel. Vandaag de dag wordt Carbonkel nog steeds verafschuwd door de mensen die als kind naar hem hebben gekeken.
0: Ja.
3: Mag ik iets vragen?
4: Oh, ja, tuurlijk man.
3: Heb jij toevallig nog herinneringen aan Carbonkel?
4: Carbonkel? Dat is niet oké. Enge vent.
5: Ik poepte die dag in mijn broek. Letterlijk. Ik poepte heel de grond onder. De juffrouw had me gewoon... De juffrouw was echt op die... Hoe ga je dit oplossen? Poep overal. Onder alle kinderen. Op de tv.
0: Nu is dit natuurlijk een sketch, maar dit was wel in feite wat er bij heel veel mensen gebeurde.
2: Ja.
0: En mensen vonden het echt veel en veel te eng. Ik heb het aan mijn vrouw gevraagd van... Joh, heb jij dat wel eens gezien vroeger? Ja, tuurlijk. Ja. Zeg, hij staat nu ter expositie in beeld en geluid. Dus we kunnen daar naartoe. Ja, op zich wel grappig. Maar weet je wie ik pas echt eng vond? Dat was dat ding van Bassie en Adriaan, die plaaggeest. Die vond zij pas eng.
1: Ja,
0: dus,
1: ja. Dat was in de jaren 70 was dat natuurlijk een heel dingetje.
0: Maar goed, kijk, van de plaaggeest hebben we weinig kunnen leren. Van Carbonkel wel, want ik weet namelijk door Carbonkel hoe ik vis moet schrijven. Dus ik kan hem bij deze bedanken. Beeld en geluid staat hier ter expositie.
1: Hij zat bij beeld en geluid. Volgens mij heeft Pim daar ook wel wat van geleerd. Werkzaamheid bijvoorbeeld.
0: Werkzaamheid heeft hij,
2: Oh, en wat had ik er gelijk.
0: Goed, zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb je erin zitten, Ries?
1: Een automobilist is afgelopen weekend in Alphen aan de Rijn aangehouden. Maar waarom? Dat hoor je zo meteen.
0: Okay, had hij ook 24.000 euro
1: of zo? Nee, dat niet.
0: Dat is een ander verhaal natuurlijk. Daarmee over zometeen. Eerst Kirsten Klomp met de hoofdpunten van het NOS-journaal.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyad. In totaal kwamen er 13 mensen om, er waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
0: Het nieuws uit de regio krijgen we van Richard Arman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een automobilist is afgelopen weekend in Alphen aan de Rijn aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. De politie kreeg een melding over een auto die stilstond op een rotonde. En volgens een getuige was de bestuurder eerder door rood gereden en bijna tegen een lijnbus gebotst. De man was slecht aanspreekbaar en zweette veel. Zijn rijbewijs is ingevorderd en er is bloed afgenomen voor onderzoek. In de auto werden ook flesjes met verdovende middelen gevonden. Elektrische auto's opladen bij openbare laadpalen wordt goedkoper in Alphen aan de Rijn. Ook komen er de komende jaren meer laadpalen bij. De nieuwe laadpalen krijgen een scherm waarop automobilisten de tarieven kunnen zien en zonder laadpas kunnen betalen. Total Energies en Velian gaan de laadpalen plaatsen en beheren. Daarnaast wordt ook slim laden mogelijk, waarbij het laadvermogen wordt aangepast aan de beschikbare ruimte op het stroomnet. Het hoofdveld van de voetbalclub Kikkers 69 in Leimuiden is voorlopig niet bespeelbaar. Engelingen, dat zijn de larven van kevers, die hebben schade aan de grasmat veroorzaakt. En natuurlijk ook de vogels die de engelingen wel lekker vonden. De onderhoudscommissie probeert de larven te bestrijden en het veld te herstellen. De thuiswedstrijd tegen Football Factory werd daarom afgelopen zaterdag gespeeld op het kunstgrasveld. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Dat zijn niet die larven uit Carbonkel, toch? Die zijn losgelaten.
1: Misschien ook wel, ik weet het niet. Ja.
0: Geen idee. Zou wat zijn natuurlijk, maar wel lullig voor natuurlijk de voetbalclub. Voorlopig kunnen ze wel op kunstgras spelen, maar toch, het is onhandig wel voor een voetbalvereniging. Dankjewel Ries. Dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Het is inmiddels wat rustiger geworden. 35 minuten nog in totaal, 4 meldingen. Je krijgt van mij de langste. Duren 5 minuten of langer? Nou, de grootste vertraging vind je op de A4. Dat is Amsterdam in de richting van Den Haag. Staat namelijk bijna 20 minuten tussen Hoogmaat en Leidschendam. komt door een ongeluk. De 6 kilometer duurt die... Nee, ja, over 6 kilometer staat die file. De weg is inmiddels weer vrij. Heb ik er nog één, dat is de A44. Wat makkelijker, Amsterdam richting Den Haag. Want tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer en de vertraging is 9 minuten. Hoe is het op een spoor, Pim?
2: Op een spoor zijn er momenteel geen werkzaamheden. Zijn er geen storingen gemeld binnen de regio. Er is wel één werkzaamheid gemeld en dat is de volgende.
7: Er zijn werkzaamheden van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027. Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven rijden er geen treinen.
0: Nee, zo is het inderdaad. Nou, een kleinigheidje is dat.
2: Een kleinigheidje.
0: Dat is een werkzaamheidje.
2: Eigenlijk moet je nog even toevoegen, ons advies is de volgende route nemen. Want er zijn twee routes mogelijk.
0: Oh, dan ben je lang bezig. Je kan ook gewoon zeggen, gebruik de NS-planner om je route te checken. Dan ben je sneller klaar.
2: Ja, daar heb je een punt.
0: Ja. Nou goed, bij deze. Het advies
1: bij de fietsen.
0: Het advies is gegeven, zo is het. Zeg, zometeen in de ochtendshow dan de winnaar van het Rad van Fortuin. Je hebt nog een minuutje of, nou, laat zeggen 6 om te stemmen. Dat kan via @CDL of op Instagram. 2 platen uit de categorie...
1: Disco Classics.
0: Hij weet hem, dat is lekker. Die staan voor je klaar. Via @CDL of op Instagram kun je erop stemmen. En de winnaar, die gaan we zo meteen draaien, want we mogen er maar 1 draaien van de 2. Dus stem vooral. Nog 6 minuten.

0: Als we hem dan helemaal afkondigen, dan moeten we alle productie vermelden natuurlijk. Maar we gaan niet iedereen benoemen achter de schermen. De mensen die wel bekend zijn, de muziekproductie Kygo. En de man die je hoorde was Miguel. Remind to Forget in de ochtendshow. En daarvoor een lekker plaatje hoor, Sam Fender. Lange tijd niet gedraaid in de ochtend. Was er weer een keer tijd voor natuurlijk. Friday Fighting. Ja, nu is het maandag, 12 oktober vandaag. En hebben we weer twee platen voor je klaarstaan. Voor het rad.
1: Het rad
0: van...
2: Ga je gang.
0: Jan, dankjewel. Het Rad van Fortuin van vandaag staat in het teken van de categorie...
3: Disco Classics.
0: Disco Classics. Ja, twee discoplaten zijn er dan ook uitgekozen. En één daarvan is uitgekozen door Richard Harreman. Waar ben jij voor gegaan,
3: Ik ben gegaan voor de Bee Gees en You Should Be Dancing.
0: You Should Be Dancing. Nou, de hogere.
4: You Should Be Dancing.
0: Zoiets krijg je dan. Ik ben voor een ander plaatje gegaan. En dat is voor de plaat van de enige echte... Ja, ik heb een beetje in de Motown-sfeer gezocht. De Pointer Sisters. En Should I Do It?
3: Oh ja, ook leuk.
0: Ja, nou ja, Should I Do It? Be Dancing.
3: Ja, maar...
0: Als je hem combineert.
3: Vinden de andere...

0: Bee Gees of toch voor de Pointer Sisters. Het ligt er natuurlijk aan waar je op hebt gestemd. Maar hoe is de stemming verlopen, Ries?
1: Nou ja, het is een overduidelijke winnaar geworden met 73% van de stemmen.
0: Mm.
1: Ja, laat ik je niet langer in spanning houden.
0: Nee,
1: zijn de Bee Gees en You Should Be Dancing geworden?
0: Toch weer jammer. Voor mij dan. Maar voor jou altijd fijn. Want het gaat uiteindelijk om jou natuurlijk.
2: Het rad van Fortuin.
0: Even de hoogte in, hoor.

0: Da. Ongeveer kwam ik wel de hoogte. Bee Gees and You Should Be Dancing in de ochtendshow. Het is de winnaar van...
1: Het Rad van Fortuin.

0: Verrassing in de ochtendshow. Het is de winnaar van...
1: Het Rad van Fortuin.
0: In de categorie Disco Classics natuurlijk. Niet de categorie die we morgen hanteren in het Rad van Fortuin. Want Pim zit weer bij dat rad en die gaat een flinke slinger geven aan de nieuwe ochtendshow. Pim, jij bent er niet bij, hè, morgen?
2: Nee, je hebt mijn eigen show.
0: Ja, morgenavond dan mag jij weer, inderdaad. De rest van de week ben je er ook niet bij, neem ik aan.
2: Nee, ik heb veel mijn studie, kerel. Sorry.
0: Ja, dus ja, hoort zo natuurlijk. Ja. Ja, volgende week dan zijn wij een weekje op vakantie. Dus dan zijn we er een weekje tussenuit.
2: Ja,
0: volgende week dan horen we jou ook niet. Maar dan zeg ik net als tegen Rick. Tot over 2 weken dan.
2: Tot over 2 weken.
0: Want dan ben je er weer bij. Ries, morgen er wel weer bij, toch?
3: Ja, zeker.
0: Nou, dat is fijn. Dan oud en vertrouwd. Ries en Wes weer op de radio om 7 uur met de ochtendshow. Hopelijk ben jij er ook weer bij. En dan hoor je morgen natuurlijk ook weer.
4: Het is tijd voor de grap van de dag.
0: Oh. Maar eerst nog even de grap Jawel, de grap van vandaag.
2: Doe het me niet aan.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Een raadseltje. Het heeft 8 armen, leeft op de bodem van de oceaan en is erg griezelig.
3: Carbonkel.
0: Nee, het is niet carbonkel. Nee,
2: het heeft de bodem van de oceaan.
0: Ja, het heeft 8 armen, leeft op de bodem van de oceaan en is erg griezelig.
2: Patrick de Ster.
0: Nee, ook niet. Nee, die is niet griezelig. Die is alleen maar,
3: Ja, dan weet ik het niet, hoor.
0: Nee? Het is de spooktoppus.
2: Ja. Ja. De stilte is oorverdovend.
0: Let op, hè. Er zijn 7 balen met stro. Vaderstier eet 3 balen stro. Kinderstier eet 1 bal stro. Hoeveel balen stro eet moederstier dan? Dus nog 1 keer, let goed op. Ja. Er zijn 7 balen stro. Vaderstier eet 3 balen. Kinderstier eet 1 bal stro. Hoeveel balen stro eet moederstier dan?
3: Ja, hij zegt, er blijven er 3 over, dus hoeveel ze eten.
2: Dan moesten er 3 eten, toch? Ja. Dus blijven er 3 over.
3: Ja, nee, zal er niet.
0: Nee. De vader is gescheiden, dus moederstier bestaat niet.
3: Nou ja, zeg.
2: Ja.
0: Circle of life. Tot zover. Nou, tot morgen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Doei.
2: Wow.
0: De ochtendshow, ja.
1: De ochtendshow. Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst goed nieuws over een eerder ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet is de weg inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten tijdsverlies. Verder oponthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Studio Alphen.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer.

0: De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hull en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyad aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyad. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam zijn bij Hoofddorp Zuid 3 rijstroken dicht. Daardoor 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Kom je in de file bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Daar 10 minuten vertraging ook op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. Er komt in 4 kilometer file bij Hendrik Ido Ambacht. En 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 Bodegraven Leiden. Bij de aansluiting met de A4 is de rechte rijstrook dicht en zodoende 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Want bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Zodoende 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje vertraging op de A16 Rotterdam-Breda. Bij het Dordrecht Centrum 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 10 minuten vertraging op de N11 vanuit Bodegraven naar Leiden. Bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar. Vanwege bergingswerkzaamheden is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 7 kilometer file tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 10 minuutjes op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam de Delfshaven. 5 kilometer file. Ook op de N11 rijdt het langzaam. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag Zuid. De aansluiting met de A4.
10: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Studio Alphen.
11: Met nu.
7: Dit is de dag.
11: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazeswoude Rijndijk, daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, falen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazeswoude of Alphen. Ja. Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee hoe geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over en bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein, hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvoorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis boven drijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitz, op de veiligheidstop in Warschau. In Aalsmeer woedt een brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. De oorzaak van de brand is onbekend. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Dan het weer. Het is zacht met veel zon en 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en wat lichte regen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de kop af 100 kilometer file in onze regio. Zo rijden langzaam over de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En verderop nog eens 10 minuten vertraging bij Rijswijk. De A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht. Een kwartiertje vertraging. 13 kilometer file daar. De andere kant op is de vertraging groter richting Rotterdam een uur. Dat is bij knooppunt Ridderkerk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk ook file. 10 minuutjes vertraging. En op de A20 Gouden Hoek van Holland. 10 minuten extra bij Rotterdam-Delfshaven. De bergingswerkzaamheden op de N11 duren maar voort. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechterrijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Problemen om bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, dat soort zaken, heeft ook te maken met datacenters. Aan de Boerhavenweg in Alphen aan de Rijn moet zo'n datacenter komen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de bouw daarvan. Maar Pro Alphen roept de komst, daarbij roepen ze vragen op. Wat betekent zo'n datacenter voor omwonenden in bijvoorbeeld de wijk Kerk en Zanen, waar het dan naast komt te liggen? En ook voor het elektriciteitsnet, waar al jaren over wordt gesproken dat er een tekort aan stroom is. Daarvoor is in de studio aangeschoven raadslid Erik van Zuilen van Pro Alphen. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat komt er precies aan die Boerhavenweg? Een datacenter, maar inhoudelijk?
2: Het is dus een datacenter. Hij is 18 meter hoog, wordt hij. En ook een flinke oppervlakte. En we hebben daar inderdaad vragen over gesteld, wat je al net aangaf in de eerste plaats. Omdat datacenters bijvoorbeeld ook geluidsoverlast kunnen geven en het relatief dicht bij woningen staat. Maar vooral ook omdat het energiegebruik hiervan staat ongeveer gelijk aan 25.000 huishoudens. We hebben een uitbreiding van het middenspanningsstation op het bedrijventerrein straks. En het groot deel van de extra transportcapaciteit die we krijgen met dat datacenter wordt eigenlijk in één keer, dat middenspanningsstation wordt in één keer opgebruikt door dat datacenter. Ja. Terwijl er ook nog meer dan 100 bedrijven al in de wacht staan, ook voor een aansluiting. Dus ja, wij vragen ons af, moeten we meer grip hebben op dit soort keuzes ook vanuit de politiek en vanuit de Alphen.
1: Is er ook wat te doen om het aanzicht? Want 18 meter hoog, ik heb je even opgezocht. Gemiddeld flatgebouw in Nederland is zo'n 12 tot 30 meter hoog. Dus in feite is het gewoon een flatgebouw wat er komt te staan.
2: Ja, nou, ik ben daar een beetje dubbel over. Ik was zelf laatst bij de locatie. En het is wel echt midden op een bedrijventerrein. Ik snap dat daar niet per se de mooiste gebouwen komen.
1: Nee.
2: En we zijn eigenlijk ook wel voorstander dat we onze ruimte ook efficiënt gebruiken. Dus op zich dat bedrijf wat hoger worden, dat is voor ons niet het grootste probleem.
1: Het gaat echt om het stroomgebruik van zo'n datacenter, ja.
2: Ja, en het gaat dus dan ook om van wat voor soort bedrijven willen wij nou hebben in Alphen. En we hebben in het coalitieakkoord dat recent is getekend ook gezegd, we willen meer kijken naar wat levert het nou op als bedrijven zich hier vestigen. Bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, voor ook wat voor producten ze produceren. En dan kun je toch je vraagteken stellen bij zo'n datacenter.
1: Ja, wat vind je daar persoonlijk van dat het in Alphen komt?
2: Het is natuurlijk zo dat we tegenwoordig heel veel data gebruiken. Dus we snappen uiteraard dat er wel datacenters nodig zijn. Alleen we vinden het verstandiger om dat bijvoorbeeld dichter bij plekken te bouwen waar veel energie wordt opgewekt, zodat je het meteen aan kunt sluiten. We kunnen nu niet echt meer iets aan veranderen dat het er komt. Maar we vinden wel dat in de toekomst we het moeten voorkomen dat er nog meer datacenters komen. Omdat we dan dus geen ruimte meer hebben voor andere bedrijven die bijvoorbeeld meer werkgelegenheid opleveren.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits, 130 kilometer file alleen al in onze regio. Zo heb je een half uur vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het weer langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Kwartier vertraging daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen ook een kwartier op onthoud. Rijdt langzaam vanaf Houten-Oost. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file, half uur vertraging komt door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En een kwartiertje op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. Ook op de N11 is het fileleed nog niet voorbij. Vanuit Bodegraven naar Leiden afgesloten rechterrijstrook voor bergingswerkzaamheden bij de aansluiting met de A4. Daardoor 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
5: Met nu?
6: Met nu?
5: Dit is de dag.
7: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Vandaag is het ook Paarse Vrijdag, de dag waarop scholen aandacht besteden aan acceptatie en het recht om jezelf te zijn, want dat recht hebben we. Het gaat alleen niet overal zonder problemen, want uit onderzoek van het AD en ook regionale kranten blijkt dat ongeveer 1 op de 3 scholen te maken krijgt met weerstand. Zo worden posters weggehaald of beklad, klagen ouders en trekken sommige leerlingen juist zwarte kleding aan in plaats van paars. Een soort van uit protest doen ze dat dan. Op de meeste scholen verloopt de viering overigens zonder problemen. Ja, de vraag is eigenlijk in feite...

0: Kun je jezelf op school zijn? Dat is zonder vervelende opmerkingen, zonder dat je hoeft na te denken of je wel of niet wordt geaccepteerd. Nou, meestal op middelbare scholen ben je daar überhaupt al mee bezig. Want ja, de puberteit, dan begint die onzekerheid een beetje te ontstaan. En daarom is zo'n Paarse Vrijdag echt wel goed ook om dat aan te pakken. Om daarbij stil te staan en ook te kijken, de acceptatie te kweken. Dat doen ze vandaag ook op het Ashram College in Alphen aan de Rijn. En daarvoor hebben we aan de telefoon Alim en Emiel. Goedemorgen.
1: Hi, met Alim en Emiel.
0: Hi, goedemorgen. Alim, om bij jou te beginnen. Het initiatief komt vanuit de Leerlingenraad om vandaag iets te doen met Paarse Vrijdag. Waarom wilden jullie iets organiseren op het Ashram?
1: We hebben natuurlijk dat onderzoek gezien laatst over de dalende gelijkwaardigheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
0: Ja.
1: En we merken dus dat leerlingen met dus homoseksualiteit of die binnen die gemeenschap horen, het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. En dat is dus ook zo, dat schijnt uit onderzoek. En daarvoor hebben we Paarse Vrijdag georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in ieder geval één dag op school is waarop iedereen mag zijn wie die is en dat zo uitbundig mogelijk mag zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk vandaag, hè? Dus jullie gaan daarin mee met de eigenlijk landelijke organisatie van Paarse Vrijdag. Want dat wordt altijd op vrijdag 9 oktober, althans de eerste vrijdag van oktober gevierd, geloof ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hoe is dat bij jullie op school, Emiel? Wordt het een beetje geaccepteerd? Of wordt er buiten Paarse Vrijdag om veel aan gedaan om juist die acceptatie te kweken en daar begrip voor te kweken?
2: Nou, ik zou willen zeggen dat het natuurlijk 100% geaccepteerd wordt. Maar dat zou niet echt realistisch zijn.
0: Nee.
2: Bijvoorbeeld gisteren bij het opmaken, bijvoorbeeld het versieren. Dan hang je wat paarse ballonnen op. En dan is er toch nog wel een bepaalde reactie van waarom is dat zo? En dan begint het natuurlijk van uit nieuwsgierigheid. En dan kan er wel eens komen van waarom moet dat? En er is toch niet voor dit en dit een feest. Dus er is zeker echt wel, ik zou niet zeggen dat het 100% geaccepteerd is. Maar door bijvoorbeeld die mensen die er vragen over hebben een adequate uitleg te geven, is daar steeds wat meer begrip voor. Maar ik zou wel willen zeggen, er is nog steeds bijvoorbeeld, je moet wel rekening houden met hoe hoog je de slingers hangt. Want als je ze te laag hangt, dan gaan ze er wel af.
0: Ja, maar is dat dan echt tegen eigenlijk Paarse Vrijdag? Hè? Tegen dat hele verhaal wat jullie willen verspreiden? Of is dat gewoon uit baldadigheid?
1: Ik denk dat het sowieso is uit baldadigheid en het gevoel willen dat je stoer bent. Hè? Maar ik denk vooral dat jongeren en met name pubers het een beetje eng vinden als er iemand is die anders is dan de norm. Hè? De norm is dat je hetero bent en dat je een man met een vrouw gaat. Maar ja, niet iedereen wil als man met een vrouw. En sommige mensen willen als man met een man.
0: Ja.
1: Tieners vinden dat raar, dat wijkt af van een norm. En als iets afwijkt van een norm, en dat is niet alleen bij tieners, dat is ook zo bij oudere mensen, dan gaan ze raar doen, dan schelden ze hun uit, dan accepteren ze hun niet om wie ze zijn. Dat is natuurlijk een krom idee, maar ja, dat gebeurt jammer genoeg wel.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn sluit lege schappen niet uit door problemen bij de distributiecentra. Het werk daar ligt gedeeltelijk stil door een online veiligheidsincident, zegt de topvrouw van Albert Heijn. Ze weet niet wanneer alles weer werkt. De NAVO is klaar voor een aanval op het bondgenootschap. Met die waarschuwing kwam de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Grinkiewicz op de veiligheidstop in Polen. Hij zei ook dat hij geen aanval verwacht. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid. Vrijdag waren er ook al rellen in Brussel. En het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen wat regen en dan wordt het een graad of 17.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in onze regio en op een paar plaatsen loopt het echt wel vast. Op de A4 Amsterdam en Rotterdam zijn we dat wel gewend. Momenteel 26 kilometer langzaam rijdend, maar wel doorrijdend verkeer. Vanaf Roelof Arendsveen een half uur vertraging daardoor. 20 minuutjes op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 20 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nog 13 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Rotterdam-Feyenoord. De andere kant op richting Rotterdam is de vertraging een uur bij knooppunt Ridderkerk. Na een ongeluk eerder vanmiddag zijn er maar 2 rijstroken open. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar een kwartier vertraging. En de vertraging is opgelopen na een half uur op de N11 Bodegraven-Leiden. Bij de aansluiting met de A4 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar tot 6:30 vanavond dicht.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Nederland en water. Ja, we weten inmiddels allemaal dat we veel te maken hebben met water. De ene keer weer te weinig, de andere keer weer te veel. We varen erop natuurlijk, we zwemmen erin. Maar het gaat niet altijd goed om het water overal buiten de deur te houden. Afgelopen weken ook in het nieuws natuurlijk dat er bepaalde huizen in de gemeente onder water zou komen te staan op het moment dat het hier overstroomt. Maar die eeuwenlange strijd met water krijgt nu een plek op het podium. In de Scheepjeskerk weliswaar, ook leuk gedacht natuurlijk. Scheepjeskerk, water, Hazenswoude-Rijndijk, daar staat die kerk. En de voorstelling, want daar gaat het om, heet Alle Hens aan Dek. Ze brengt een koor, een toneelvereniging en basisschoolleerlingen samen. Met muziek, verhalen en humor. Want het wordt bepaald geen gewone geschiedenisles. Want dat is het eigenlijk in feite. Aan de telefoon hebben we dirigent Harm Husson. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen Wesley.
1: Ja, goedemorgen. Hoi. Harm. Het idee hè, voor, om een voorstelling te maken wat heeft te maken met water en eigenlijk de gemeente, want jullie betrekken het heel lokaal. Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, daar is er wel geschiedenis aan vooraf gegaan. Ik moet eigenlijk beginnen bij mijn vader. Mijn vader woonde vroeger in Zeeland, dus helemaal niet in de buurt van Hazenswoude of Alphen. Ja. Maar hij is later toevallig wel in Koudekerk komen wonen. In zijn jeugd zat hij in Walcheren. En hij maakte daarmee hoe geallieerde bommenwerpers aan het eind van de oorlog de dijken rond zijn dorp bombardeerden. En wat zeg maar een geweldige bevrijding had moeten worden, dat was in eerste instantie een grote griebus, zal ik het maar zeggen. Mm-hmm. Want zijn dorp stroomde bij vloed gewoon over en bij eb stond het water, was het een grote modderboel in de straten. Ja. En zo heeft in die situatie heeft hij een hele winter, de winter van 1944, overleefd op zolder ergens bij zijn tante met zijn hele gezin. Dat was een verhaal waar hij later in zijn leven steeds meer over begon te vertellen. Hij was toen nog heel klein, hij maakte van alles mee. Hij vertelde er niet speciaal over als een hele erge tijd. Het was meer een soort spannend avontuur waar hij in beland was. Hij ging bijvorbeeld door zijn dorp kanoën met een boot. Die hij zelf had gemaakt met een paar jongetjes. Er vond een ander buurjongetje, die vond een handgranaat. Zeer gevaarlijk natuurlijk. Ja. Maar als je die in een kreek gooit ergens, dan komt opeens alle vis boven drijven. Dus dan hadden ze weer eten. Ze hadden nauwelijks school. Alleen een paar uurtjes in de kerk, want die was nog droog. Die lag op een heuvel. Zo had hij dus allerlei herinneringen. En hij heeft er veel over verteld. Nou ben ik natuurlijk zanger en dirigent vanuit mijn vak. Ik doe allerlei dingen met koren en ik geef zangles aan kinderen. Dat doe ik al jaren. En in mijn hoofd begonnen die verhalen een soort eigen leven te leiden. En ik dacht, laat ik eens kijken hoeveel muziek er bestaat. Mooie koormuziek, mooie klassieke, maar ook moderne muziek over water. En laat ik eens kijken wat dat water daar allemaal voor rol in speelt.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.

0: Drukke spits in onze regio, al worden de files nu wel wat korter. Er is nog 100 kilometer file over in totaal. Er staat er nog 18 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk met een half uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, 20 minuutjes vertraging bij Woerden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook die flinke file richting Rotterdam op de A16 staat er nog bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer vanaf Breda met een uur vertraging omrijden via de Haringvlietbrug in de A29. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Een kwartiertje tijdsverlies door 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu?
4: Met nu?
3: Dit is de dag. Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Problemen om bijvoorbeeld stroomvoorzieningen, dat soort zaken, heeft ook te maken met datacenters. Aan de Boerhavenweg in Alphen aan de Rijn moet zo'n datacenter komen. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de bouw daarvan. Maar Pro Alphen roept de komst, daarbij roepen ze vragen op. Wat betekent zo'n datacenter voor omwonenden in bijvoorbeeld de wijk Kerk en Zanen, waar het dan naast komt te liggen? En ook voor het elektriciteitsnet, waar al jaren over wordt gesproken dat er een tekort aan stroom is. Daarvoor is in de studio aangeschoven raadslid Erik van Zuilen van Pro Alphen. Goedemorgen, Erik.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat komt er precies aan die Boerhavenweg? Een datacenter, maar inhoudelijk?
2: Het is dus een datacenter. Hij is 18 meter hoog, wordt hij. En ook een flinke oppervlakte. En we hebben daar inderdaad vragen over gesteld, wat je al net aangaf in de eerste plaats. Omdat datacenters bijvoorbeeld ook geluidsoverlast kunnen geven en het relatief dicht bij woningen staat. Maar vooral ook omdat het energiegebruik hiervan staat ongeveer gelijk aan 25.000 huishoudens. We hebben een uitbreiding van het middenspanningsstation op het bedrijventerrein straks. En een groot deel van de extra transportcapaciteit die we krijgen met dat datacenter wordt eigenlijk in één keer, dat middenspanningsstation wordt in één keer opgebruikt door dat datacenter. Ja. Terwijl er ook nog meer dan 100 bedrijven al in de wacht staan, ook voor een aansluiting. Dus ja, wij vragen ons af, moeten we meer grip hebben op dit soort keuzes ook vanuit de politiek en vanuit Alphen?
1: Is er ook wat te doen om het aanzicht? Want 18 meter hoog, ik heb je even opgezocht. Gemiddeld flatgebouw in Nederland is zo'n 12 tot 30 meter hoog. Dus in feite is het gewoon een flatgebouw wat er komt te staan.
2: Ja, nou, ik ben daar een beetje dubbel over. Ik was zelf laatst bij de locatie. En het is wel echt midden op een bedrijventerrein. Ik snap dat daar niet per se de mooiste gebouwen komen.
1: Nee.
2: En we zijn eigenlijk ook wel voorstander dat we onze ruimte ook efficiënt gebruiken. Dus op zich dat bedrijven wat hoger worden, dat is voor ons niet het grootste probleem.
1: Het gaat echt om het stroomgebruik van zo'n datacenter, ja.
2: Ja, en het gaat dus dan ook om van wat voor soort bedrijven willen wij nou hebben in Alphen. En we hebben in het coalitieakkoord dat recent is getekend ook gezegd, we willen meer kijken naar wat levert het nou op als bedrijven zich hier vestigen. Bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, voor ook wat voor producten ze produceren. En dan kun je toch je vraagteken stellen bij zo'n datacenter.
1: Ja, wat vind je daar persoonlijk van?

0: Omdat het in Alphen komt?
1: Nou ja, het is natuurlijk zo dat we tegenwoordig heel veel data gebruiken. Dus we snappen uiteraard dat er wel datacenters nodig zijn. Alleen, we vinden het verstandiger om dat bijvoorbeeld dichter bij plekken te bouwen waar veel energie wordt opgewekt, zodat je het meteen aan kunt sluiten. En we kunnen nu niet echt meer iets aan veranderen dat het er komt. Maar we vinden wel dat in de toekomst we het moeten voorkomen dat er nog meer datacenters komen. Omdat we dan dus geen ruimte meer hebben voor andere bedrijven die bijvoorbeeld meer werkgelegenheid opleveren.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verschillende distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil als gevolg van een online veiligheidsincident. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, zegt het bedrijf. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratische congreslid Ilhan Omar. Er zou worden onderzocht hoe zij als kind vanuit Somalië de VS is binnengekomen. Omar is een uitgesproken criticus van president Trump. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. En het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen bewolkt, vooral 's middags regen en 18 graden.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de rap gedaan met de avondspits. Ja, 10 minuten vertraging nog op de A4. Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 15 kilometer. Langzaam rijden, maar wel doorrijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein een kwartiertje. Kwartier extra op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. En 10 minuten vertraging nog op de A44. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je bij Wassenaar in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Vandaag is ook Paarse Vrijdag, de dag waarop scholen aandacht besteden aan acceptatie en het recht om jezelf te zijn, want dat recht hebben we. Het gaat alleen niet overal zonder problemen, want uit onderzoek van het AD en ook regionale kranten blijkt dat ongeveer 1 op de 3 scholen te maken krijgt met weerstand. Zo worden posters weggehaald of beklad, klagen ouders en trekken sommige leerlingen juist zwarte kleding aan in plaats van paars. Een soort van uit protest doen ze dat dan. Op de meeste scholen verloopt de viering overigens zonder problemen. Ja, de vraag is eigenlijk in feite, kun je jezelf op school zijn? Dat is zonder vervelende opmerkingen, zonder dat je hoeft na te denken of je wel of niet wordt geaccepteerd. Nou, meestal op middelbare scholen ben je daar überhaupt al mee bezig. Want ja, de puberteit, dan begint die onzekerheid een beetje te ontstaan. En daarom is zo'n Paarse Vrijdag echt wel goed ook om dat aan te pakken. Om daarbij stil te staan en ook te kijken, de acceptatie te kweken. Dat doen ze vandaag ook op het Ashram College in Alphen aan de Rijn. En daarvoor hebben we aan de telefoon Alim en Emiel. Goedemorgen.
2: Hi, met Alim en Emiel.
1: Hi, goedemorgen. Alim, om bij jou te beginnen. Het initiatief komt vanuit de Leerlingenraad om vandaag iets te doen met Paarse Vrijdag. Waarom wilden jullie iets organiseren op het Ashram?
2: We hebben natuurlijk dat onderzoek gezien laatst over de...

0: dalende gelijkwaardigheid voor de LHBTIQ+ gemeenschap.
1: Ja.
0: En we merken dus dat leerlingen met dus homoseksualiteit of die binnen die gemeenschap horen, het gevoel hebben dat ze niet geaccepteerd worden. En dat is dus ook zo, dat schijnt uit onderzoek. En daarvoor hebben we Paars Vrijdag georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in ieder geval één dag op school is waarop iedereen mag zijn wie die is en dat zo uitbundig mogelijk mag zijn.
1: Ja, dat is natuurlijk vandaag, hè? Dus jullie gaan daarin mee met de eigenlijk landelijke organisatie van Paarse Vrijdag. Want dat wordt altijd op vrijdag 9 oktober, althans de eerste vrijdag van oktober gevierd, geloof ik.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe is dat bij jullie op school, Emel? Wordt het een beetje geaccepteerd? Of wordt er buiten Paarse Vrijdag om veel aan gedaan om juist die acceptatie te kweken en daar begrip voor te kweken?
2: Nou, ik zou willen zeggen dat het natuurlijk 100% geaccepteerd wordt. Maar dat zou niet echt realistisch zijn.
1: Nee.
2: Bijvoorbeeld bij gisteren, bij het opmaken, bijvoorbeeld het versieren. Dan hang je wat paarse ballonnen op. En dan is er toch nog wel een bepaalde reactie van waarom is dat zo? En dan begint het natuurlijk van uit nieuwsgierigheid. En dan kan er wel eens komen van waarom moet dat? En er is toch niet voor dit en dit een feest. Dus er is zeker echt wel, ik zou niet zeggen dat het 100% geaccepteerd is. Maar door bijvoorbeeld die mensen die er vragen over hebben een adequate uitleg te geven, is daar steeds wat meer begrip voor. Maar ik zou wel willen zeggen, er is nog steeds bijvoorbeeld, je moet wel rekening houden met hoe hoog je de slingers hangt. Want als je ze te laag hangt, dan gaan ze er wel af.
1: Ja, maar is dat dan echt tegen eigenlijk Paarse Vrijdag, hè? Tegen dat hele verhaal wat jullie willen verspreiden? Of is dat gewoon uit baldadigheid?
0: Ik denk dat het sowieso is uit baldadigheid en het gevoel willen dat je stoer bent. Hè? Maar ik denk vooral dat jongeren en met name pubers het een beetje eng vinden als er iemand is die anders is dan de norm. Hè? De norm is dat je hetero bent en dat je een man met een vrouw gaat. Maar ja, niet iedereen wil als man met een vrouw. En sommige mensen willen als man met een man.
1: Ja.
0: Tieners vinden dat raar, dat wijkt af van een norm. En als iets afwijkt van een norm, en dat is niet alleen bij tieners, dat is ook zo bij oudere mensen, dan gaan ze raar doen, dan schelden ze hun uit, dan accepteren ze hun niet om wie ze zijn. Dat is natuurlijk een krom idee, maar ja, dat gebeurt jammer genoeg wel.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we schakelen even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13

0: doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
1: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
0: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
4: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
3: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
2: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid. Maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
4: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran. Almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
2: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work. And we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een

0: een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
1: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
3: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
2: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen...